0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
3: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie. Juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
2: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
4: Stinkt hij?
5: Ja, hij ruikt wel.
6: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
4: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
2: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. New truck.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
4: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
3: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
3: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
5: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
3: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt!
2: Met de komst van Heimond 36.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Welkom bij een uur lang de beste muziek en informatie. Dit is de Ochtendmix.
3: 1967.

0: luisteraars, een bijzonder goedemorgen en welkom bij de uitzendingen van Eimond 360. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Maandag is 29 juni, het jaar 2026. Fijn dat jullie weer zijn afgestemd op onze zender. Je hoort dus juist muziek uit 1974 van Leo Sayer, Long Dog Places. En daarvoor hadden we Louis Armstrong, What a Wonderful World. Want daar begonnen we deze aflevering mee uit 1967. Tegenover mij staat Rob Kees. Rob, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Ab. Even, ja, ik heb helemaal geen emotioneerd. Ja. Goedemorgen en welkom ook luisteraars natuurlijk bij een nieuwe week Ochtendmix. Ja. En jij vraagt me altijd, en wat gaan we allemaal doen?
0: Nou, vertel.
1: Nou, we hebben natuurlijk het rondje Hollands. Yes. We gaan kijken wie er vandaag jarig zijn. De belangrijkste gebeurtenis op deze dag, 29 juni, terug in de tijd met de top 40. We hebben natuurlijk een instrumentale en misschien wel uw verzoekje. Maar, dan zou ik zeggen, bel ons gezellig op 0251-254-958.
0: Of 0580-2020-300.
1: Oké, okay, dus nou, helemaal duidelijk.
0: En we hebben ook iets nieuws.
1: Oh ja?
0: Ja, de nieuwe wijkschijf, toch?
1: Oh ja, ja inderdaad. Ja, ja, we hebben iets nieuws. Ja, de nieuwe wijkschijf. En nou, vertel daar maar wat over.
0: Nou ja, die wordt elke zondagmorgen bekendgemaakt tussen 9 en 10 in de Ochtendmix Top 20. We gaan ernaar luisteren, de nieuwe wijkschijf Corrie Konings.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: Gezongen door Cody Konings. Ik hoorde van Rob dat zij inmiddels 74 is. Ja, nou, dat is een aardige leeftijd, toch?
1: Nou, ik schat het er ouder in, dacht ik, omdat ze al zo'n lange carrière heeft. Maar ze is natuurlijk begonnen als...
0: Tienermeisje. Ja, heel jong. Ja. We gaan naar een volgend item.
2: Dit is het weerbericht met Rob Keeser in de Ochtendmix.
1: Ja, en wat staat ons de komende dagen te wachten? Nou, vanmiddag zijn er zomerse temperaturen. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uiteindelijk tussen de 22 graden hier aan de kust... en op grote schaal nog zomerse waarde van 25 graden in het midden van het land... tot lokaal zelfs nog 28 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht is er een koele nachtopkomst. Dus al die mensen die niet konden slapen vanwege de hitte... dat kunt u nu wel, maar waarschijnlijk gaat u dat misschien niet doen... want er is natuurlijk ook voetbal vannacht om 3 uur. Maar goed, vanavond volgt een aangename zomeravond. Er staat weinig wind, de zon schijnt nog een ruime tijd... en de temperatuur ligt tot zonsondergang... op veel plaatsen nog rond of net boven de 20 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het flink af... en de minima komen uit tussen de 12 en 16 graden. En daarmee is het een ideale nacht om de ramen in huis open te zetten... en de warmte van de afgelopen dagen eruit te laten. Aan het einde van de nacht neemt er vanuit het westen de bewolking toe... maar neerslag, dat staat niet op het programma. Even vooruitkijken, morgen is er een einde aan de officiële hittegolf... Want dinsdag begint droog met flink wat zon... maar vanuit het westen trekken gedurende de dag... ook steeds meer wolkenvelden over het land. En daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien... en valt de temperatuur iets lager uit. De maxima lopen uiteen van ongeveer 20 graden hier aan zee... tot lokaal 27 graden toch nog langs de oostgrens. En daarmee zal op dinsdag hoogstwaarschijnlijk een einde komen... aan de officiële hittegolf. Maar de regionale hittegolf in het zuidoosten... die houdt nog wel even aan. Woensdag kunt u zich verheugen op lokaal een bui. Dat is wel weer lekker voor de tuin. En als u denkt, nou, we glijden zo langzaam maar zeker de koudere temperaturen in... en laat ik alvast de kerstboom van zolder afhalen. Niet doen, want daarna gaan we terug naar mogelijk weer nieuwe hitteopkomst.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en we hebben zojuist 750 jaar markrechten afgesloten in Beverwijk. Jammer in verband met de hitte dat het allemaal eventjes een beetje anders verliep. Maar als we die nul van 750 even doorstrepen, dan komen we terecht bij 75. En dat is de 75ste zeepkistenrace in Wijk aan Zee. Zeer sensationeel om dat mee te maken. En die vindt plaats op vrijdagavond aanstaande 3 juli 2026. Wijk aan Zee maakt zich op voor een onvergetelijke jubileumeditie van de traditionele zeepkistenrace. Op vrijdagavond 3 juli, vanaf 7 uur, verandert het dorp opnieuw in een bruisend decor vol creativiteit, snelheid en spektakel. Vanaf de strandopgang bij Hotel Zonnevank tot aan de finish in de Zwaanstraat dendert het plezier en het gegil en het gekrijs je tegemoet. De geur van zilte zeelucht, het zoemende geluid van wieltjes over het asfalt en de spanning die in de lucht hangt, alles is aanwezig voor een avond vol adrenaline en dorpse gezelligheid. Jong en oud die wagen zich in hun zelfgebouwde zeepkisten aan de iconische afdaling. Een traditie die al voor de Tweede Wereldoorlog ontstond en dit jaar dus voor de 75ste keer wordt georganiseerd. Vanaf 7 uur 's avonds storten de deelnemers zich van een duin af, klaar om de indruk te maken met hun snelheid en hun creativiteit. Voor toeschouwers is het minstens zo genieten. Bewonder de meest bijzondere ontwerpen, moedig je favorieten aan en laat je meevoeren door de unieke sfeer die alleen Wijk aan Zee kan neerzetten. Na de race blijft het nog lang gezellig op en rond het parcours, want we verwachten een avond vol humor, spektakel en warme dorpsgezelligheid. Kortom, op 3 juli wil je er vanaf, vanaf 7 uur 's avonds wil je erbij zijn. De zeepkistenrace 2026 belooft een knaller te worden en al is het alleen maar om de gratis toegang. Meer info, heel simpel, www.wijkaanzeep.nl. Wijkaanzeep.nl. Jij wel eens een keer met zo'n karretje van de duinen afgeroest?
2: Alleen met de fiets.
1: Alleen met de fiets. Gaat ook snel, ja.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: En na dit geweld van Queen is het tijd voor een rondje Hollands. Rob.
1: Ja. Mijn buurman zei, hoe lang duurt de hittegolf nog? Ik zeg, nou, 7 dagen lang. Och, zegt hij, dat duurt te lang. Ik zeg, maar ja, het zijn wel dagen die je niet vergeet.
0: Dat klopt.
1: Dus als u denkt, waar heeft hij het hemelsnaam over? Nou, Bots, 7 dagen lang. Davina Michel duurt te lang. En Kadans met dagen dat ik je vergeet.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Dat was het rondje Hollands voor vandaag. We zijn begonnen met Bots en Zeven Dagen Lang. Toen kwam Davina Michel met Duurt Te Lang. En Cadans zojuist met Dagen Dat Ik Je Vergeet.
1: Je hebt een verzoekplaat.
0: Ik heb een verzoekplaat. En dat was wel even werk hoor, voor jou, Ab. Maar Hans Visser zei, ach, Ab, die vindt het vast met twee vingers in zijn neus. Nou, Hans, hij had aan één vinger genoeg. Want jij vroeg aan ZZ en de Maskers, maar dan wel de uitvoering samen met Boudewijn de Groot van een live concert wat ooit werd gehouden in Carré. En Ab ging zoeken. En Ab, vertel me eens even. Heb je hem gevonden?
1: Uiteraard.
0: Nou, trek het je niet aan.
2: Ik wel, echt.

0: Ja, het bekende stemmig geluid van Boudewijn de Groot. Samen met formatie Damascus. Trek het je niet aan. En dat was een verzoekplaat, toch?
1: Dat was een verzoekplaat. En als u denkt, ja, wacht eens even, maar ik heb ook een verzoekje. Mm-hmm. Nou, dan zou ik zeggen, pak de telefoon en kies uit een van deze twee nummers. 0251-254-958. Of 085-20-20-300.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Nou, jij had het over een doorstartje, dus ik denk van...
0: Nee, we gaan even terug in de tijd.
1: Oh, we gaan terug in de
0: 50
1: tijd.
0: Jaar,
1: okay, 50 jaar. Oké, 50 jaar terug in de tijd. We gaan naar de top 40 van... Nou, dat is nou net niet meegekopieerd.
0: Nou?
1: Maar ik neem aan dat het ergens rond 29 juni 1976
0: precies
1: was.
0: Precies goed, 29 juni.
1: Ja. Oh, nou, zie je het. De top 3 was veranderd, want van 2 naar 1 steeg... Henk of Hank Michel met Jungle Rock. Wat van die man gehoord, geloof ik. Alleen dat nummer dan. Van 1 naar 2 zakte Don Mercedes met zijn smartlap Rocky. En van 8 naar 3, dus nieuw in de top 3, kwam binnen Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary. Maar wij gaan altijd kijken wie zijn de hoogste binnenkomers. En die gaan we vandaag draaien. Op nummer 16 kwam nieuw binnen die man met die ellebogen. Als u denkt, wie is dat dan? Een Rotterdamse kraandrijver, weet u het al? Ja, Litouwers. En You'll Never Walk Alone.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Ochtendmix.
1: Ja, en u hebt de kans, u krijgt de kans om de paddenpoel te redden. U denkt, Nou, IVN Zuid Kennemerland die organiseert in samenwerking met gemeente Velsen op vrijdag 3 juli een echt leuke werkdag in de duinen van IJmuiden. Vrijwilligers die gaan dan langs de Douwbraampad in IJmuiden. Dan gaan ze een opgedroogde paddenpoel uitdiepen tot net boven bodemniveau, zodat water erin kan staan. En zo blijft de poel dan behouden voor padden en kikkers. Tevens gaan we her en der in de duinen rimpelroos verwijderen. En zo maken we op verschillende plekken de duinen weer mooi open, waardoor weer ruimte komt voor echte duinplanten. Tussen het havengebied van IJmuiden en de duinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland liggen mooie duinen van de gemeente Velsen. Hier liggen verschillende paddenpoelen die onderhouden worden door het IVN Zuid-Kennemerland. Deze poelen die zijn van levensbelang voor kikkers, padden en salamanders. Poelen zijn niet alleen belangrijk als voortplantingswater voor amfibieën. Poelen brengen namelijk ook nog variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten en diersoorten. En poelen kunnen dienen als groeiplaats voor water- en moerasplanten, als leefgebied voor weer insecten en andere ongewervelde, als drinkplaats voor vogels ook en zoogdieren. Nou, wie mee wil doen, die is van harte welkom. Kortom, genoeg te doen dus daar. Het IVN zorgt voor gereedschap, dus let op, het IVN zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie en thee en een lekkere fly bij de koffie. Nou, dat is al een reden om naar die duinen toe te gaan. Zorg wel zelf voor werkkleding en een lunch. Verzamelen voor deze leuke werkdagen is om 9:45 aan het begin van de Douwbraampad bij de Amperestraat in IJmuiden. De werkdag duurt tot 4 uur. Informatie en aanmelden graag bij Mark van Schie. Dat is 06-225-75748. Ik herhaal 06-225-75748. Of, dat is makkelijker, via ivn.nl/zk. En die ZK staat voor Zuid-Kennemerland. Dus ivn.nl/zk. Wel eens aan te raden, omdat u de duin ingaat, om geen blote benen mee te nemen. Want een take zit er zo in.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer.

0: Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Koffie, plaatjes en praatjes. Je luistert naar de ochtendmix. Naar de ochtendmix.

0: zo zijn we weer terug voor het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochtermix op maandag 29 juni 2026. Door de muziek van Fleetwood Mac, Go Your Own Way, komt uit 1977. En daarvoor de Wallace Collection met Dream, dat is een heerlijke gouden ouwe uit 1969. Zo, tweede gedeelte, Rob, je bent inmiddels ook weer aankomen schuiven.
1: Ja.
0: Kunnen ze nog bellen voor verzoekplaten?
1: Ja, ze kunnen zeker bellen met 0251-254-958. En u heeft een keuzemogelijkheid. U kunt denken, nou, ik doe 085-2020-300.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: En ik heb er drie liggen, maar die zijn we straks.
0: Oké, nou gaan we die zo direct draaien. Eerst even muziek van de formatie Yes.
2: De leukste is van toen en nu.

0: Lonely Heart van de formatie Yes. Wil je eventueel ook nog een plaat horen in deze aflevering van de Ochtendmix? Ach, rust je gang. 0521-254-958 of 085-2020-300. Over verzoekplaten gesproken, Rob.
1: Ja, en ik heb een verzoekplaatje speciaal voor Jelle. Ik weet dat Jelle altijd luistert. En Jelle is helemaal gek van de Alan Parsons Project. En Jelle, we gaan voor jou speciaal draaien. Games People Play. Dan hebben we een verzoekje van Margaret. Margaret die heeft een nieuwe werkplek. En het lijkt wel alsof iedereen een nieuwe werkplek heeft. Want wij hebben ook een nieuwe werkplek. En nou, heerlijk. Ik bedoel, als je een nieuwe werkplek krijgt, dan kan je er alleen maar op vooruit gaan. En voor haar draaien we Supertramp en School.

0: is coming along.
1: You're coming along.
0: We hebben weer een luisteraar blij gemaakt met deze opname van Supertramp. En het heet Cool. Over verzoekplaten gesproken, we gaan naar de volgende.
2: Ja, jij zei al, we hebben weer een luisteraar blij gemaakt met een verzoekplaat. En we gaan weer twee luisteraars blij maken. Want yes. Erik heeft gebeld en die vraagt een Nederlandse plaat voor zichzelf deze keer. Erik, dat is prima. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Dat is een hele nieuwe plaat. Dan heeft Rob van Gastel gebeld. En die vraagt een plaat aan voor Anzinnige en voor iedereen verder die luistert. En dat wordt Connie Francis en Where the Boys Are.
3: Het is weer tijd.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, en onze grootste artiesten zijn natuurlijk alle mensen die gekluisterd zitten aan het toestel om te genieten van Eimond 360. Als u vandaag jarig bent, van harte. Ben ik altijd geëmotioneerd als er iemand jarig is. Hè. Dus ik had een kikkertje, plotseling hoor je hem.
2: Wat dacht je van te stoppen met roken?
1: Nou, we zitten op de derde verdieping in de nieuwe studio. Dus zoveel wordt er niet meer gerookt. Hoor.
2: Nee, kan precies. Meer, nee. Ja, ja,
1: ja. Maar goed, ik had het over de jarige.
2: Stalen condities.
1: Ja, als u vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Maar, welke bekende mensen zijn vandaag jarig? Jude Bellingham, de Engelse voetballer, die wordt vandaag 23 jaar. George Hincapie, leuk achternaam. De Amerikaanse voormalige wielrenner, die wordt vandaag 53. Marleen Veldhuis, de voormalige zwemster uit Nederland, wordt 47. En daar hebben we Estelle Cruijff, Nederlandse actrice, presentatrice, model en modeontwerpster. Die mag vandaag 48 kaarsjes uitblazen. Daniel Bossevin, de Nederlandse toneel, televisie en filmacteur en zanger, wordt vandaag 57. En de Nederlandse journalist, regisseur en programmamaker Kees van der Spek, die wordt 62. Alida Neslo, Nederlands-Surinaamse actrice, wordt 72. En Ian Page, de Engelse muzikant van Deep Purple, die mag vandaag 78 kaarsjes uitblazen. En tot slot Elsje Scherjon, Nederlandse actrice, die wordt vandaag 88.

0: The Cure. En Forest. Een hele tijd niet meer gehoord. Ik denk, die ga ik zeker even draaien op de maandagmorgen. En wat ik ook ga draaien is het volgende.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: Ja, en deze dag is het 29 juni. En dan beginnen we weer even met een weerspreuk. Want geen enkele weerspreuk heeft het vandaag over onweer, afkoeling of kou. De zomer is dus echt van start gegaan. Nou, dat weten we wel. Als het op Sint-Pieter schoon mag zijn, dan drinken alle molenaars wijn. Maar valt er regen, het valt hun de bakkers tegen. Rond de 29 juni wil het nog wel eens wat regenen. En daarom wordt ook wel gezegd, wanneer het Sint-Pieter is, want dat is het vandaag, zorg dan dat de hooitijd ten einde is. Want pissen doet hij zonder gena, ofwel ervoor, ofwel erna. Goed. Dat is vandaag ook nog eens een keertje Nederlandse Veteranendag. Ja, we staan stil bij het werk dat Nederlandse militairen in oorlogsgebieden gedaan hebben. De dag werd voor het eerst gehouden in 2005... Voor 29 juni was gekozen omdat dit de geboortedatum is van Wijlen Bernard, de grote held van de veteranen. Dat is de man van Juliana, hè? Even voor de duidelijkheid. 1613. Het Globe Theater in Londen brandt af tijdens een voorstelling van Henry de VIII. Het rieten dak vat vlam, waarschijnlijk door een kanonschot tijdens de opvoering van het stuk. Het theater wordt meteen herbouwd en dit keer met een pannendak. 1860, aan de kust van Massachusetts, wordt de eerste vuurtoren in gebruik genomen, die eruit ziet als een metalen zuil. 1912, in de Zweedse hoofdstad Stockholm, gaat de 5e Olympische Spelen van start. 1925, Marvin Pipkin die krijgt patent op een gloeilamp van matglas. Een hele nuttige uitvinding. Door gebruik te maken van matglas wordt het licht van de lamp namelijk gelijkmatig verspreid en krijg je niet meteen pijn in je ogen als je in de lamp kijkt. We gaan naar 1946. De Britten arresteren in Palestina 2700 Joden. Ze worden beschouwd als terroristen. 1955. Bill Haley en His Comets die bereiken de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst met Rock Around the Clock. Het nummer blijft er 8 weken staan. De meeste muziekkenners die beschouwen het nummer als de eerste rock'n'roll hit. Rock Around the Clock is onder meer te horen in de film Blackboard Jungle. Nou, vooruit. Laten we het in deze uitzending ook eens hebben over de Beatles. In 1963 komt de Engelse hitlijst, de Beatles, die komen dan binnen. Namelijk From Me To You. Dan gaan we naar 1967... Vooruit, laten we het dan ook eens hebben over de Rolling Stones. Keith Richards die wordt veroordeeld tot 1 jaar cel wegens drugsbezit. Dan gaan we naar 1976. De Seychellen, dat is een heel moeilijk woord wat het eilandengroep betreft. Die zijn vanaf nu onafhankelijk van Groot-Brittannië. Op de kaart vind je die eilandengroep als een eilandengroep ten zuiden van India. Dan hebben we 1984. Knight Rider gaat in première bij de Tros. De serie die ging over Michael Knight. Gespeeld door David Hasselhoff en zijn pratende auto Kit. We gaan even ver op in de tijd nu. 1996. De Tour de France die gaat van start in dat jaar in Sertogenbosch. En 1998. Nou, oké. De Rolling Stones die treden op in de Arena in Amsterdam. In de zomer van 1998 staan de Stones 5 avonden op de planken in die arena. 1998, in de 8e finales van het WK voetbal, wint Nederland van 2-1 van Joegoslavië. Daar zullen ze nooit meer van winnen, want Joegoslavië bestaat niet meer. Dan gaan we naar 2007. In de Verenigde Staten komen de eerste iPhones op de markt. Met het apparaatje van Apple kun je bellen, sms'en, mailen, internetten, muziek beluisteren, foto's en video's maken en bekijken. En je kunt spelletjes spelen. Dat is een van de eerste telefoons zonder mechanische toetsen. Teksten kun je invoeren op het aanraakscherm. Dan tot slot 2018. Prins Charles, ondertussen Koning Charles, King Charles, die slaat zanger Barry Kip. Dat is heel vervelend, maar hij sloeg hem tot ridder van de Orde van het Britse Rijk. Vanaf nu mogen we hem dus Sir noemen. Met zijn broers Robin en Maurice vormde hij de Bee Gees en een van de succesvolste popgroepen aller tijden was dat wel.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Ramse Shaffi, Zingvecht, Huil, Bidlach, Werk en Bewonder. Ik denk, die ga ik even draaien. Ja, en zo langzamerhand gaan we ook dit uur afsluiten. En zoals gebruikelijk gebruiken we daar de opname voor The Shadows en Little B. Ter aankondiging van het volgende programma. En dat is...
1: Ja, terug van vakantie. En zo bruin als een... Weet ik van wat. Nou, hij is niet verbrand, dat scheelt in elk geval. Hij heeft gewoon heerlijke temperaturen gehad.
2: Yes.
1: En, maar ik moest wel even goed kijken wie het was.
0: Ja, er kwam iemand binnen. Wie is dat dan, joh? Maar dat was Pim.
1: Nou, helemaal in korte broek. En ja, geweldig dat hij weer terug is. En straks gaat Pim weer eindeloos Eimond presenteren. Ja. En straks tussen 2 en 3 ook schuift Els aan. Want dan is ze weer het programma ouder. Dus het wordt gewoon weer helemaal gezellig hier bij Eimond 360. En nou, hij heeft weer hele grote plannen, Pim. Dus wat dat betreft, gaat zijn seizoen nou echt beginnen? Of gaat hij nog een keer op vakantie?
0: Ik heb geen idee.
1: Geen idee.
0: Nee, hij is weer even weggeroepen. Dus we kunnen het hem niet vragen.
1: Nee, we kunnen het hem niet vragen. Dus, nou. Wat we wel gaan zeggen is dat er morgen gewoon tussen 10 en 12 opnieuw een ochtendmix is. En als we even persoonlijk gaan praten, dan zit jij donderdag er.
0: Ik ben er donderdag.
1: En ik ben er woensdag met Rina Haver. Ook tussen 10 en 12.
0: Goed, Rob, dankjewel. Geniet van het zonnetje. Ik weet niet of je nog lekker op pad gaat.
1: Ja,
0: geniet
1: ga
0: van het weer.
1: Lekker op pad.
0: Oké, we gaan luisteren met... en we nemen meteen afscheid. Softcell en Tainted Love. Tot de volgende keer.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing

0: De seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: Olly Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: En luisteraars, een hele goede middag. Ja, de stem is weer terug uit de zendpaal van Pim. Ja, is het programma Eindeloos Eimond. Met heel veel dank aan mijn collega's Ruud Jansen en Frank Koning, die de afgelopen 3 weken mijn programma hebben overgenomen. Vanwege de vakantie die ik had in het prachtige land Frankrijk. Aan de Dordogne. En ja, genoten van de zon. Heel veel zon en temperatuur. En natuurlijk van de rivier. Hele mooie plaatsjes gezien. We waren met de auto en het in de auto. Je telefoontjes aanzetten op internet. En dan luisteren naar mijn collega's die nou eigenlijk hartstikke leuke muziek draaiden. En dat wordt voor mij erg lastig om dat te overbruggen. Maar ik ga echt mijn best doen. Maar nogmaals, Ruud en Frank, hartstikke bedankt. En de ene dienst is een andere dienst waard natuurlijk. Wie komt binnenlopen? Dat is mijn grote vriend Frank. Nou, Frank, ik heb je net bedankt voor jouw hulp van afgelopen weken. En nou goed, nogmaals dank. Hoe is het deze? Ik ben niet...
1: Ja, die is het.
0: Oké, dan gaat deze naar beneden.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, dus ja, Frank is er en Frank... Nou, je er toch bent, Frank. Hoe is het je ervaren? Hoe is het je gegaan?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb afgelopen week 4 keer geloof ik Eindeloos Eimond gedaan. Ja. En dan heb je echt het idee van... van mij mag ik op de loonlijst. Nee, hartstikke leuk. En wat ook heel erg prettig is, en ik heb het al een paar keer gezegd... Deze studio, nieuwe studio, die heeft airco. En dat was afgelopen week, was het wel heel prettig.
0: Dat geloof ik, Ja, wij zaten daar met 40, tussen de 40 en 42 graden. Nou, dat is ongekend. En dan is het een heel goed... Maar ook geen airco in de caravan. En voor de rest alles. Maar het, dan kan ik me voorstellen, hier in het pand. En dan hier met deze apparatuur. En wat ook nog warmte afgeeft, het zonnetje erop. Ja. 2 kippen die buiten rondlopen, zijn het die zeemeeuwen.
1: Ja.
0: Ja,
1: zeekippen zijn het toch?
0: Nee, maar dat het zweet echt je oren uitkomt.
1: Ja, nee, maar dat was op zich was dat heel prettig. Hè? Dat graag gedaan. Het is een leuk programma om te doen. Dus,
0: nou ja, ik voel ook wel een...
1: Prima.
0: Ik voel ook wel een dat ik daar zat, een bepaalde verbondenheid. En dat, ja, dat is, dus ik vind dat wel leuk. Ik vind het wel leuk.
1: Ja, maar zo hoort dat toch?
0: Ja, ja, ja.
1: En we hebben met elkaar een verantwoordelijkheid voor 12-2 tussen, op werkdagen. Kikker in de keel. Ik word er helemaal emotioneel van. En dan, nee, maar die verantwoordelijkheid die pakken we gewoon, zowel Ruud als ik. En jij ook trouwens, want jij mag ook de komende week aan de bak, hè?
0: Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Dat zei ik net al, de ene dienst is en de wederdienst dat waard. En het, ik denk ook dat het voor de luisteraar een stuk vertrouwelijk klinkt... als dan ook de bekende stemmen tussen de middag aan de gang gaan. Ja, het is wel even wennen, moet ik zeggen, Frank. Jij hebt al wat eerder gedraaid met de nieuwe apparatuur, denk ik.
1: Ja, gaat hartstikke goed.
0: Nou, ik ben ook blij dat App en Rob er nog even waren. Dat was voor mij de eerste keer. Ik had er een pakje meegekeken. Maar nu je zelf live aan de gang gaat, het is toch even een switch. Ondanks het feit dat het niet echt heel anders is.
1: Het went snel.
0: Het went snel. Het is maar je goed, je hebt te maken met andere knopjes. En ja, met jingletjes zit ik misschien een beetje te pielen, maar dat komt allemaal weer wel voor elkaar. We gaan naar Ed Sheeran met het nummer. Even kijken. Oh ja, Celestial. Ik lijk Rob wel, mijn collega die zegt het ook een beetje heen en weer te rommelen. Maar het, ja, we zijn begonnen. Heerlijk, we zijn er weer. Frank.
1: Mooi zo.
0: Oh ja, en ik, Carla, als je luistert, en dat weet ik... ik heb al informatie van Frank ontvangen hoor, betreffende ABBA. Dus dat gaat helemaal de goede kant
1: komt
0: op.
1: Komt helemaal goed.
0: En dan zie je, dan heb je dat knopje te pakken... en dan denk je van, ik knal hem er gelijk in... maar dat is het verkeerde knopje, we gaan naar deze.
2: Je favoriete herinneringen en je favoriete hits. Dag en nacht, Seaport FM.

En dit was Ed Sheeran met zijn Celestial. En ja, luisteraars, voor het geval jullie ook nog op vakantie gaan, vakantieplannen hebben, heb ik eventjes André Rieu opgezet. Want die was, dacht ik, gisteren of eergisteren met een of ander concert op tv. En dat was, het is gewoon een visiteplaatje voor Nederland. Wat die man allemaal met een prachtig orkest teweeg kan brengen. En dan zie je al het publiek en dan denk je, hoe bestaat het? Ook op moderne deuntjes was hij lekker bezig. Vanavond, dan moet het gaan gebeuren. Dan Nederland, of tenminste vannacht, om 3:00 tegen Marokko. Nou, ik hoef er weinig over te zeggen. Hoe de belangen liggen, die liggen voor beide landen erg hoog. En het is alleen te hopen dat het niet uitmondt op narigheid en dat soort zaken. Je kan zeggen, dat hoort erbij, dat hoort er helemaal niet bij. Het is moet een sportief gedeelte zijn en dat moeten we ook zo zien te houden. En wie er ook wint, maak er een feest van en ga niet de boel op een sloop omdat je gewonnen hebt of omdat je verloren hebt. Ik ga zo even kijken of ik nog meer nieuws heb, want mijn grote vriendin Angela die van de redactie die is druk bezig geweest met het versturen. Ik heb het alleen nog niet binnen. even geduld. In die tussentijd gaan wij naar de Flowerpot Man. En de Flowerpot Man uit de jaren 60, heel bekend, maar die hebben onder andere ook het nummer gemaakt, A Walk in the Sky.

0: waren de flowerpotten Man met a Walk in the Sky. En luister, ik kan jullie verzekeren, als je op vakantie bent, net zoals ik dat vorige afgelopen 3 weken geweest ben, dan, en je hoort dan gewoon deze muziek en je ligt in op je lichtbedje of in je lekkere stoel, of bij het zwembad, of bij een rivier, ik kan hem echt aanraden. En dan hoor je het water en dan dit soort muziek, dan krijg je heimwee naar Nederland. Ja, het is... Je zou er bijna emotioneel van worden. Ja, echt waar. Zo lekker is dat dan. En helemaal, als je dan uit Beverwijk of het Eimond komt en je krijgt te horen dat het hier ook zonnig is. Het is een beetje windig, maar de temperatuur loopt op naar een graadje of 25. Ja, goed, als je van toch wel een beetje frissigheid houdt, dan kan je lekker naar het strand gaan, want er staat een lichtelijk windje. Voor deze is het een strak blauwe lucht. En we hebben afgelopen weekend allemaal kunnen genieten van een prachtige lichtshow in diezelfde lucht, met allemaal lichtflitsen, de mooiste verschijningen die kwamen aan de hemel. En het bleef maar doorgaan. Maar ik vond het wel jammer dat er weinig herrie was. Frank, mijn grote vriend, die gaat aan de rechterkant staan. Maar ik heb eigenlijk een microfoon voor hem gereserveerd. Pakt hij weer die microfoon. Het is toch goed.
1: Kan altijd.
0: Want Frank, je had het, ik weet niet, je had het gisteren al, je hebt er al gehad over van het weekend dat het niet zo heet was. Ja. Maar wat zijn jouw vakantie? Ik weet namelijk dat als je op vakantie bent en je hebt deze zender aanstaan, en dan krijg je het lokale nieuws en dat soort zaken te horen, dat het geeft iets extra's. Weet je, en dan denk je, als je eigen inbos, jij bent ook een rock'n'roll mannetje, laten we eerlijk zijn.
1: Absoluut.
0: En dat als je dan rock'n'roll muziek gaat spelen, of draaien, wat snellere muziek, dat je dan denkt, ja, dat is wel leuk, maar dat je eigenlijk meer verwacht dat het wat lekker zwijmelmuziek, zeg maar gewoon lekker relaxte muziek, een beetje chill.
1: Listening.
0: Zoiets, ja.
1: Easy, maar wel
0: en vooral niet te veel zeggen.
1: Ja,
0: maar dat vond ons erg lastig. Okay.
1: Maar de lichtshow waar je het over had, was inderdaad prachtig.
0: Ja.
1: Maar de overlast die ervan geweest is, was ook erg. Hè? Een aantal dingen
0: die fik
1: gestoken. Ja, bomen die omwaaiden. Een hele molen die ze kap en zijn wiek kwijt was.
0: Ja, in zijn wiek geschoten.
1: Heeft ook, ja. Nou, ik ben blij dat ik er niet naast was. Maar goed, ik heb ook nog vakantieplannen. Ja. Ik ga over 2 weken zou ik naar Frankrijk gaan.
0: Ach.
1: Maar we hebben op het laatste moment gezegd, nee, we gaan naar Limburg. Zuid-Limburg, Bemelen, nooit geweest.
0: Is dat natuurlijk niet van Toon Hermans, meneer van Bemelen? Dat met die boyf?
1: Nee, dat is meneer Bemelmans.
0: Oh, Bemelmans.
1: Jack Bemelmans.
0: Ja.
1: Oh, bent u het zelf? Ja.
0: Bemelen.
1: Ja, en ik ga over iets meer dan een maand, nog 10 dagen, 12 dagen naar Engeland, rondreisje maken.
0: Leuk.
1: Langs de westkant een beetje.
0: Ja?
1: Ja, dat is het.
0: Dat is het. Nou ja, dus oh god, wat ga je dus een paar weken echt missen?
1: Nou ja. Nou ja, zo erg is het toch niet?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb nu al medelijden met de man die jou gaat vervangen.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat hij dit zo goed doet als dat jij het hebt gedaan voor samen met Ruud. Om het programma van je andere collega voor een lange tijd over te nemen. Nogmaals, hartelijk dank.
1: Maar jij gaat toch ook nog op pad?
0: Nou ja, de bedoeling. Ja.
1: Ging jij niet ook naar Londen? Of zo?
0: Ja, dat is wel de bedoeling dat we in september. Dat is de insteek. Naar ABBA gaan. Jij hebt mij verteld dat je daar al een aantal keren bent geweest.
1: Klopt.
0: Bij die ABBA-show.
1: Ja, mijn vrouw is groot fan. Ja. Ik ben zelfs al 8 keer geweest.
0: Zo, ja.
1: Ja, nee, maar het is echt fantastisch. Als je niet zou weten dat ABBA niet meer is, dat ze dus dan zou je denken dat je bij een live concert bent. Alle muziek wordt ook live gespeeld.
0: Ik vind het onvoorstelbaar.
1: Ja, het is echt onvoorstelbaar.
0: Ik snap eerlijk gezegd nog steeds niet, Frank, hoe dat werkt. En
1: wil ik graag zo houden ook.
0: Ja, nee, maar dan zie je dingen en denk je, hoe kan dat? Maar ik laat de magie maar bestaan. Ja. Is eigenlijk hetzelfde als met radio maken. Ja, dan zie ik hier van die schermpjes hangen en dan ben ik... Ja, maar de magie gaat wel weg. Want
1: zodra je het weet, zodra je de achtergrond weet.
0: Ja.
1: Nee, maar ABBA is, even kijken, bijna 4 jaar geleden begonnen. Ze hebben een licentie voor 5 jaar, dus het zou kunnen zijn dat ze volgend jaar echt moeten stoppen. Intussen zijn er inmiddels al 4 miljoen mensen
0: ongelooflijk,
1: geweest, vanuit, over de hele wereld.
0: Ja. Ongelooflijk. Dan ga ik niet aan jou vragen van noem eens een aantal nummers van ze op. Maar Ik heb net al aan je gevraagd van wat is jouw favoriete nummer, maar die kan ik dus niet vinden. Toen kon je met een ja, ander...
1: Die kun je wel vinden, maar dat maakt verder niet. Dat is een vrij onbekend nummer. De spelers ook. Ze hebben het wel live gespeeld vroeger. Overigens, dat vind ik misschien wel, dat vind ik wel leuk, maar dat ben ik altijd wel een beetje zo. Ik heb ABBA in 1979 echt live gezien.
0: Nou, dan viel het er nog goed uit.
1: In de Jaap Edenhal was dat. Ja, ja.
0: Dat zal een belevenis geweest zijn.
1: Het was echt fantastisch. Mijn broertje wilde er graag heen en die wou niet alleen. En ik ging wel vaker naar concerten. Dus ik liep daar met mijn lange haren, mijn leren jack en mijn strakke spijkerbroek tussen oma's en kleinkinderen.
0: Nou, wel mooi. Maar jij hebt dus een ander nummer uitgezocht. Je moet op een gegeven moment toch een keuze maken. En dat is ook wel een grappig nummer. Dat is Does Your Mother Know.
1: Ja, lekker up-tempo.
0: Up-tempo, dat is het wat het voor jou interessant maakt?
1: Nou, dat vind ik is leuk. Ik hou van de up-tempo nummers van
0: Is waar, is waar. Nou, we gaan kijken of hij hem pakt. Frank, dankjewel.

En dit was ABBA met Does Your Mother Know. Nou, Frank die heeft het pand verlaten, zoals ze dat keurig zeggen. En dat geeft mij even de ruimte om het nieuws van vandaag voor te lezen. Ik heb, er moet een of ander pingeltje zijn. En ja, dat hele pingeltje, ik kan niet eens mijn eigen pingeltje vinden. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. De brandweer heeft vrijdagmiddag aan de Vlaanderenstraat in Beverwijk een kind uit een afgesloten auto bevrijd. Bij aankomst van de brandweer bleek het kind per ongeluk opgesloten te zijn geraakt in de auto. Omdat de temperatuur in een stilstaande auto binnen korte tijd gevaarlijk hoog kan oplopen, greep de brandweer direct in door een van de autoruiten in te slaan. Daarna konden de hulpverleners het voertuig openen en het kind veilig uit de auto halen. Voor zover bekend maakt het kind het wel goed naar omstandigheden. Hoe het kind precies in de afgesloten auto terechtkwam is niet bekend. De brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een brand in een rietkraag langs de Oude Dijk in Heemskerk. Bij aankomst bleek een strook riet van ongeveer 30 meter in brand te staan. Door de droogte en de grote hoeveelheden brandbaar materiaal kwam veel rook vrij, die in de omgeving goed zichtbaar was. De brandweer had geruime tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. En na het blussen is de rietkraag uitgebreid nageblust om te voorkomen dat de brand opnieuw zou opslaan. Oplaaien of zich zou uitbreiden naar de omliggende begroeiing. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De afgelopen periode vonden in de regio meerdere buitenbranden plaats, waarbij sprake was van een mogelijk verdachte oorzaak. Of de brand aan de Oude Dijk daarmee verband houdt, is op dit moment niet duidelijk. Op de kruising van de Graaf Florislaan met de spoorsingel in Beverwijk heeft zondagavond een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing en hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om assistentie te verlenen. De bestuurder van de scooter is door ambulancevervoer behandeld en ambulancepersoneel behandeld en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is samen met zijn hond door de politie meegenomen naar het bureau. Over de reden hiervan heeft de politie nog geen nadere informatie gegeven. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Bewoners van de wijk Oosterwijk in Beverwijk maken zich zorgen over de parkeerdruk in hun wijk. Volgens omwonenden is het al jaren lastig om een plek te vinden, vooral aan het einde van de middag en in de avond. De komst van meerdere laadpalen heeft de ergernis de afgelopen weken verder vergroot. Bewoners begrijpen dat elektrisch rijden steeds belangrijker wordt, maar vragen zich af waarom juist in hun wijk de parkeerplaatsen zijn aangewezen als laadplek. Volgens hen stonden de straten al dagelijks vol en is er een nauwelijks ruimte voor bewoners die na hun werk thuiskomen. Even kijken hoor. De gemeente Velsen plaatst zelf tijdelijk verlichting langs de Kanaaldijk bij het Sluisplein. De vaste verlichting werkt daar al langere tijd niet goed. Omdat Rijkswaterstaat de problemen nog niet heeft opgelost, grijpt de gemeente nu zelf in. Het gaat om het stuk Kanaaldijk tussen de Geul en het Sluisplein. Volgens de gemeente zorgen de kapotte lampen voor onveilige situaties voor weggebruikers. En ook bewoners en de belangenorganisatie maken zich zorgen over de donkere route. De verlichting langs de Kanaaldijk is eigendom van Rijkswaterstaat. Die organisatie is daarom verantwoordelijk voor het definitieve herstel. Rijkswaterstaat had toegezegd dat de verlichting uiterlijk eind april weer zou werken, maar die afspraak is niet gehaald. Het college van Velsen noemt dat teleurstellend en onwenselijk en heeft nu zelf het initiatief genomen. Dit is tot zover het regionieuws. Ik kom straks terug met het weeroverzicht, wat u al heeft kunnen horen bij van Rob Kees in het programma De Ochtendmix. Ik heb van hem lekker het papiertje overgenomen. En dat betekent dat het een heel actueel en gezellig weerbericht gaat worden. Maar we gaan eerst straks naar een nummer van Pink Floyd. En dan zal je denken, Pink Floyd? Ja, van Pink Floyd. En dat komt van het prachtige album The Piper at the Gate of Dawn. En het nummer wat we dan gaan draaien, dat was nog dat Syd Barrett. Dit was van Pink Floyd, namelijk See Emily Play. Where?

En dit was Pink Floyd met het nummer, het psychedelische nummer. Wat is namelijk een psychedelische rockband. Met het nummer See Emily Play. Ja, en dan denk ik in de periode, zoals nu, luisteraars. Waarin we eigenlijk constant kijken op een buienradar. En ik u nog het weerbericht van mij te goed bent. Ga ik dat even kijken om 9:59 hier in Nederland. Ga ik dat voorlezen. In het midden en oosten van het land beginnen we de dag met bewolking. En vooral in Limburg kunnen enkele buien voorkomen. Elders is het droog en de kustgebieden schijnt de zon volop. In de loop van de ochtend trekt de bewolking via het oosten weg en gaat overal flink de zon schijnen. En dan gaan we naar vanmiddag, dus het is nu eigenlijk, hè, nou, de tijd erbij, het is nu 10:50. Is het overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uiteindelijk tussen de 22 in de kustgebieden en op grote schaal nog zomerse waarde van 25 graden in het midden van het land. En het kan oplopen naar 28 graden in het zuidoosten. Dus het zeker wat lekker als je daar op vakantie bent. Dat is nog steeds warm voor de tijd van het jaar, maar wel een stuk minder heet dan de voorgaande dagen. Door een meest matige noordwestenwind is de luchtvochtigheid bovendien een stuk lager, waardoor het een stuk aangenamer aanvoelt. Vanavond, ja, volgt een aangename zomeravond. Er staat weinig wind, de zon schijnt nog geruime tijd en de temperatuur ligt tot zonsondergang op veel plaatsen nog rond of net boven de 20 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het flink af. De minima komen uit tussen 12 en 16 graden. En daarmee is het een ideale nacht om de ramen in het huis open te zetten en de warmte van de afgelopen dagen eruit te laten. Aan het einde van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Maar neerslag staat niet op het programma. Nou, eens. Het einde van de nacht. Nou, als je om 3:00 naar Nederland gekeken hebt en het herstel voor het de worst case scenario uitkomt, dan mag je zeker wel de deuren en ramen openzetten. Want dat is wel een hele zure. Maar goed, daar gaan we niet van uit. Dinsdag begint droog met flink wat zon. Maar vanuit het westen trekken we gedurende de dag ook steeds meer wolkenvelden over het land. Daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien en valt de temperatuur iets lager uit. De maxima lopen uiteen van ongeveer 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden langs de oostgrens. En daarmee zal op dinsdag hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf. Maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan. Dan gaan we naar woensdag. Lokaal kan een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen in het land blijft het opnieuw droog. De zon schijnt opnieuw flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Met de maxima die uitkomen tussen 20 en 25 graden is het aangenaam zomerweer. En dan daarna, ja, dat is een beetje koffiedik kijken, maar men voorspelt dat het tot het weekend een normaal Hollands zomerweer blijft met een mix van zon en wolken. Neerslag van betekenis staat niet op het programma en de temperatuur komt uit tussen 20 en 25 graden. Tegelijkertijd zien we in het zuidwesten van Europa warme lucht opbouwen. En de kans is heel groot dat deze lucht zich in het weekend opnieuw richting onze regio begeeft. Waardoor warm tot heet zomerweer mogelijk weer snel kan terugkeren. Vooral begin volgende week lijken opnieuw tropische temperaturen op grote schaal mogelijk. Nou, dat is het weerbericht. En dat is op zich natuurlijk wel erg lekker, want omdat het 5 juli is er in Wijk aan Zee het Jutterspad. En daar zijn heel veel lokale bands die in de tuinen van de bewoners van, niet alle bewoners, maar van Wijkenzee, daar het beste gaan spelen wat zij kunnen. Want het is een hartstikke mooi podium om te laten zien wat je kunt en wat je, nou ja, goed, wat je kunt en wat je heel graag ook zou willen kunnen. Nou ja, dat staat helemaal nergens wat ik zeg, maar goed. We hebben ook jaren gespeeld. Het is een van de gezelligste muziekevenementen in de regio. En ook uit Geest die gaat beginnen. Of heeft nou misschien voor de derde keer dat heet het nou niet gluren bij de buren, maar die hebben ook het idee omarmd. En gaan daar ook mee aan de gang. En zo zijn er wel minder plekjes. En er is eigenlijk heel veel te doen. Ook bij de Popbunker is weer een optreden van een leuke band. En ja, zo gaan we maar een tijd door. De Eimond leeft, de Eimond is in beweging. En we gaan naar Stupid Cupid van Connie Francis.

En dit was Connie Francis, ook al gehoord bij mijn collega's van de ochtendmix, maar nu met het nummer Stupid Cupid. Ja, luisteraars, jullie hebben al een beetje misschien in de gaten van dat er toch iets minder jingles voorbij komen. Dat ligt in het feit dat ik me dat toch even eigen moet maken op deze nieuwe installatie. Het is een prachtige installatie die perfect werkt. En ja, wel eens al het begin. Het valt mij nog mee. Maar ik heb dus, zoals jullie weten, ook altijd nog een drieluik. En ja, Joris, als je luistert, jouw drieluikje is nog steeds onderdeel van dit programma. En ik heb iets gevonden, dat is namelijk van de Smits. Of misschien is het wel de Smits. Nee, gewoon Smit. S-M-I-T-H. En de band rond zangeres Gail McCormick is ontdekt door Del Shannon in een nachtclub in Los Angeles. Ze speelden over het algemeen alleen maar covers. En hun coverversie van Baby It's You van Burt Bacharach scoorde een nummer 5 notering en werd een gouden plaat. Ja, dat is, zo kan het dus gaan. In de film Easy Rider werd het nummer The Weight opgenomen. Maar door licentie, reden en problemen mocht dit nummer niet op de LP van Easy Rider verschijnen. En de Weight, waar Gail McCormick slechts de tweede stem mocht zingen, is het meest gespeelde nummer van de band. En de, maar van de band, daar zit ook van de band. De band met... de band. de band toch wel? Met, ik vergeet die naam allemaal. Nou ja, maar goed. Misschien dat hij ook nog voorbij komt in het, deze drie nummers die ik ga laten horen. En we gaan luisteren naar Baby It's You. Logisch. I hold out my hand. I don't believe. En daarna komt dan de weet. Oh, Bob Dylan. Ja, dus dan die band bedoel ik dan. Maar we gaan eerst luisteren. Het zijn misschien drie of misschien wel vier nummers. Maar van Smit. En het is helemaal niet onaardig.

En dit waren dus drie nummers van Smith. En we zijn begonnen met Baby It's You. En daarna I'll Hold Out My Hand. En nu als laatste I Don't Believe. En we gaan nog een klein stukje horen van The Wait. Maar die kennen we dus voornamelijk van de band. Zoals de band met de Bob Dylan. Dit nummer was aan hem toebedeeld. Maar het... Ik weet niet zeker of dat ook wel zo is. Maar dit zijn ook... hier zingt dus Gail McKellen, de tweede stem. Als we dat wel gaan meemaken. En dan horen jullie mij het tweede uur straks. Tenminste, als je afgestemd blijft.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek.

0: Met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen.
1: Zelfs op het puntje van de bier.
0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
1: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ja, ik heb de zomer in mijn bol. En het gezongen door André Hazes op deze prachtige dag. En die lijkt maar niet tot een eind te komen. En nu luisteren we naar een ander intro muziekje. Ja, dat is wel van dezelfde band, Casey and the Pressure Group. En dit is getiteld Coming Home Baby. Ja, en dat is ook in een oudje. En we gaan het tweede uur natuurlijk weer kijken of we het op de manier kunnen doen met de cabaret en iets van Stalers. Nou, dat laatste gaat sowieso wel lukken. Maar ik moet eventjes gaan zoeken, luisteraars. Ik neem aan dat het wel verschoond is. Want we gaan... Lekker hard hier wel. Hoor eens eventjes. Ja, lekker hoor. Maar dat is ook met deze temperaturen. En niet al te veel ruige toestanden. Maar we gaan wel naar gisterochtend. Naar Sunday morning. En laten we maar een beetje vertalen naar Tuesday morning. Want ja, we hebben allemaal geen idee wat er op ons pad komt vannacht. En ook in de avond en wedstrijden zijn best leuke partijtjes te zien. Maar goed, ik wilde nog iets meegeven voor degene op het strand. Het schijnt dat de UV-waarde op dit moment erg hoog is. Dat zou je niet zeggen vanwege de wind. Het advies is wel smeren en blijven smeren. Nou goed, ik geef dat door. Doe het dan ook wel vooral, want met een verbrand huidje is er vanavond in je bedje liggen. Is geen pretje. We gaan naar Lou Reed, destijds met zijn Velvet Underground. Met het prachtige nummer Sunday Morning.

En dit was Lou Reed met zijn band The Velvet Underground. En ja, The Velvet Underground was een beetje een beginband. Ze hebben een prachtige, fantastische muzikanten. En dit komt van hun LP Nico. Ja, dat, zo kan het dus gaan. De volgende die al bezig is met even kijken. Ja, die, als het goed is, zou die al moeten gaan. Is het dit knopje dan? Oh ja, dat is namelijk Deep Purple. En Deep Purple komt dit jaar weer naar Nederland. En gaat daar weer een aantal concerten geven. De meningen zijn verdeeld. Er is een hele grote groep die kijkt er naar uit om Deep Purple te gaan zien. Maar ja, het is niet meer de echte Deep Purple. En andere concerten hebben ze bijvoorbeeld Child in Time niet gespeeld, omdat hij dat gewoon niet haalt met zijn stem. Maar goed, het is een. Het wordt ook al gezegd dat ze de enige echte ouderwetse rock'n'roll bent. Je kunt ervan vinden wat je ervan vindt. Ze komen naar Nederland en ben je fan. Ik zou er zeker heen gaan. En misschien dat dit ook nog gespeeld wordt. Hash.

0: Nou, je zou niet zeggen dat dit ook Deep Purple was, maar het is wel degelijk Deep Purple met een van hun hits. Maar ja, dat was gewoon begin jaren 70 heel bekend. Maar dat hoort bij de grote klappers allemaal. We gaan lekker door naar, even kijken naar die jongen van de Bee Gees. Dat was Robin Gibb met zijn prachtige Saved by the Bell. En ik weet wel dat het, dat was wel jaren 60, dat ik toen bij een schoolvriendje was en dat we een pijl en boogje hadden. En daar gingen we allemaal bij de tuin, dus gingen we daar, ja, het is afschuwelijk, helemaal geen leuk verhaal. Gingen we met onze pijltje proberen die tulpen van die steltjes af te schieten. En natuurlijk werden we gepakt en dat, we kregen een flinke standje, maar ook die man die zag toch wel een beetje duur van in. En er waren niet zoveel, want je schoot meer mis als dat je raak schoot. Maar goed, Saved by the Bell, dat was een hit.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijk.

En dit was Robin Gibb met het prachtige nummer Saved by the Bell. Ja, belofte maakt schuld, luisteraars. En daar ben ik, dat is ook helemaal niet erg als je daarmee te maken krijgt. Want ik vind het als zou ik het ook niet doen. Maar ik heb iemand beloofd om een lange uitvoering te draaien. En dat is, die was helemaal gek van de Temptations. Nou, dan weten jullie al welk nummer er gaat komen. Ik doe het met veel plezier. Namelijk, Papa was Rolling Stone, dat heb je zo. En ja, dit is slechts een minuutje of 12. En dat kan nog net. Het is nu 2:50. Dus blijf genieten. En helemaal met deze temperaturen is dit een heerlijk nummer om ja, bij weg te zwijmelen. Lig je aan het zwembad, laat het lekker over je heen gaan. Zit je lekker te deksen bij, met je vriendin of met je vrouw aan een bar op de camping. Laat het over je heen gaan. En lig je gewoon op het strand, zwijmel lekker weg. Papa was een Rolling Stone.

0: En dit was de lange, mooie uitvoering van de Temptations met het nummer Papa was a Rolling Stone. En dan hebben we natuurlijk niet over de Rolling Stone als zijnde van de Rolling Stones. Het was een ontzettend grote hit in het verleden. De lange uitvoering wordt ook niet echt heel vaak meer gedraaid. En dat snap ik ook wel. Maar in dit geval dacht ik van nou ja, het is wel erg mooi als dat... Als dat kan. En ik had hem ook wel een beetje beloofd om te gaan draaien. En dat is altijd voor als je op vakantie bent. En dat je bij de radio werkt. En dat je dan, ja, aan je mede Nederlanders. Nou goed, Kees en Simone die zijn geëmigreerd naar Frankrijk. Dat is ook in de buurt van de Dordogne, maar dan nog een heel stuk verder het land in. En we hebben een prachtig huis. Het helemaal van hout. Van een Japanse ontwerper. En ik had beloofd van ik ga in de uitzending, dan ga ik een nummer voor jullie draaien. En het, geweldig. Dus bij deze. Dus, maar goed, dat al zeggende kom ik uit bij, bij Tante Carla. Tante Carla is nog steeds in het land der levenden. En ik heb wat uitgezocht. De laatste van Patrick Laurij, dat ken ik eerlijk gezegd niet. Maar omdat het die nieuws durf ik ook niet voor te gaan luisteren. Dus ik heb geen idee waarover het gaat. Ik weet alleen dat hij erg goed is. En daarvoor gaan we naar een Franstalige zangeres, uiteraard. En dat is Jane Birkin. Ja, de Jane Birkin. En die gaat het hebben over... even kijken. Veur le bonheur de peur qu'il kunne ze zo. Nou, het is maar dat je het weet. Het kan er maar uit zijn. En we gaan daar lekker naar luisteren. Het is hartstikke leuk. Hey, wat is hiermee gebeurd? Heb je moet niet zo staan. Ja, ik denk het wel. Hoop ik tenminste. We gaan luisteren naar die twee. En die gaan achter elkaar door. Dus veel plezier.
1: Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En,
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan.
1: Tante Carla. Tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love song. Where?

0: Als je geluk hebt, hè, gasten, dan gaat het vanzelf. Dat moet je niet vergeten, dan heb je geluk. Als je nul moeite hoeft te doen bij het versieren, dan heb je geluk. Of is het iets te makkelijk? Maar dan heb je geluk. Dat is ook spannend. Dat kan ook heel spannend zijn als het allemaal vanzelf gaat. Iets van 4 jaar geleden of zo. Had ik een optreden in de Comedy Club waar ik vaak ben in Amsterdam. Toemelen. Toffe avond. Allemaal favoriete collega's waren. Hè. Iedereen ging goed. Hè. Show was uitverkocht. Was helemaal vol. Aan het einde van de avond gaan we achterin zitten. Wat we noemen de comedians tafel. Zit je daar, doe je een drankje. Een beetje nalullen met elkaar erover. Op een gegeven moment komen 2 mooie meiden naar me toe. Die in de zaal zaten. Ja. En, het was heel, en ik kon bij me zitten. Het was heel snel duidelijk dat allebei de meiden iets met mij wilden doen tegelijk. Kijk, soms kunnen het wel 2 meiden zijn, maar wat er bijna altijd gebeurt, de een doet meer moeite dan de ander. Waardoor de ander dan denkt, oh, jij gaat al iets met hem doen. Dus die trekt zich dan een beetje terug, weet niet echt wat ze moet zeggen, wordt een beetje onzeker. Maar die had dat toen niet. Die dacht van, nou, ik kan toch ook wel iets met hem doen? Sterker nog, kom met z'n drietjes of niet, zie je? En zo kan het dus ook. Hoe ga je daarmee om? Het enige wat ik daarvan weet, geduldig blijven. Geduldig blijven, het wordt je blijkbaar gegund. Gewoon geduldig blijven. Ja, niet ineens lompe dingen gaan lopen roepen van hé, gaan we nog neuken met z'n drietjes? Duurt te lang. Nee, dan is het klaar. Gewoon de meiden blijven zien van drankjes en het gezellig houden. Na ongeveer 20 minuutjes fluisterde de ene meid iets in de oor van de ander. Ik kon het niet verstaan. Ik vond het een beetje onbeschoft eigenlijk. Ja, weet ik veel. Ik dacht, het is klaar. Ik heb het verpest. Ze gaan naar huis. Ik heb ergens iets verkeerds gezegd, verkeerds gedaan. Ze gaan naar huis. Toen zei ze, ja, Patrick, ik had net even met mijn huisgenoot erover. En ja, het is niet echt meer aan de hand hier. Dus ja, ik stel voor, laten we gewoon naar ons huis gaan. Dan zijn we daar met z'n drietjes. Ja, we hebben gewoon wat coke, een beetje whisky drinken, een beetje muziek luisteren. Ik was 3 kwartier eerder dan zij waren bij hun huis. En ik wist niet eens waar ze woonden. Maar als je een trio kan doen, heb je een soort van radar. Weet je precies waar je moet zijn. Alles ging vanzelf. Ik kreeg niet eens de tijd om na te denken. Alles ging vanzelf. Je had niet eens de tijd om na te denken. Hoe lekker is dat? Eerst wat ik deed, even een muziekje opzetten. Ik zorg wel voor de muziek. Ik koppel mijn telefoon aan het ding. Ik zet een van mijn favoriete bluesnummers zet ik op. Dat is van Slim Harpo. I Got Love If You Want It. Prachtige plaat. En de meiden beginnen te dansen op de muziek. Zag een beetje suf uit hoe ze dansten. Maar daar gaan we niet moeilijk over doen vanavond. Je moet gewoon rustig bewegen, bloed. Gewoon rustig. Ze ging helemaal los. Ik denk, oké, het is geen festival, stelletje hippies. Gaan we nog zo meteen salie in de fik steken? Doe gewoon normaal. Maar ja, aangezien ze met elkaar aan tongen waren, denk ik, mondje dicht, Pet. Deze zien we door de vingers. Toen gingen ze elkaar zoenen, gingen ze mij zoenen. Deden de kleren uit. Zei de een, oké, pak even wat whisky. Ik heb goede whisky. Ik ben benieuwd dan. Ik kan wel een slokje gebruiken. Ik kreeg een glazen man, schonk whisky in. Even een slokje. Ja, dat is goede whisky inderdaad. Toen dacht ik gelijk bij mezelf, oké, Pet, oké. Kijk naar hoe ver je bent gekomen vanavond, ja? En je hebt geen woord gezegd. Hou dat vol. Hou gewoon je bek, ja? Het gaat allemaal vanzelf vanavond. Drink gewoon je whisky, blijf gewoon cool, ja? Je bent een coole gozer, toch? Ja, toch? Toch? Jawel, niet twijfelen. Ah. Oké, ga cool staan dan. Ik sta al cool. Nog cooler gek, 1 been, leunen, het. Maar toen keek ik was niet aan leunen. Ik stond met 1 been min in de woonkamer. Was een flamingo shopje. Ik denk, godverdomme joh. Dit zijn die afknappers. Op 1 been gelopen staan uit het niets. Dat schrik wij even af. Ik denk, wat doet die gozer nou op 1 been? Dat is eng het, dat is eng het. Maar ze zagen het niet. Ze zagen het niet, want ze waren allemaal vaak aan het dansen. Met elkaar aan het zoenen. Ja, ze zagen er dus niks aan de hand. Toen zei die andere, oké, ik pak even de coke. Toen vond ik het spannend. Ik had nog nooit coke gedaan. Ja, het is ook niet van mij. Mijn neus is ook kapot van binnen, zoals ik al zei. Maar ik dacht, als ik het ooit zou moeten doen, is er nu wel 2 mooie meiden. Hè? Dat ging heel snel, man. Zij maakte een lijntje voor haar, eentje voor de huisgenoot, 1 voor mij. Zij snuift hem. Ik nog niet. Nee, man. Ik zat gelijk te veel in mijn hoofd. Ik was gefascineerd ook door de vorm. Ik denk, hé, man. Dit is een soort drempel, Pet. Een soort drempeltje. Moet je overheen zetten. Toen dacht ik aan een grens. Ik dacht, hé man, dat is een grens. Je moet je grenzen aangeven. Als je iets niet wil doen, je moet je grenzen aangeven. Maar ja, toen dacht ik ook, hoe weet je waar je grenzen zitten dan? Moet je ze eerst overschrijden of niet? Dan denk ik, oh ja, dat is ook wel een goeie. Toen moest ik denken aan de horizon. Daar moest ik denken aan de horizon. Althans, de mythologische levenshorizon. De mythologische levenshorizon van de held. In dit geval ik. Erachter is het duisternis, het onbekende, het gevaar. Zoals achter de ouderlijke bescherming van het kind er gevaar heerst voor dat kind. Toen dacht ik, Pat, wat lul je nou? Je kent twee wijven neuken, homo. Snuif de fucking coke.
1: Oh ja!
0: Hoppakee. Coke in mijn neus. En ik weet niet precies hoe het werkt, maar ik denk zodra het naar mijn hersenen ging, ik begon alleen maar te lullen. Achter elkaar verhalen. Achter elkaar. In mijn hoofd goede verhalen, dat was het probleem. Ik dacht, goede verhalen, gozer, lekker bezig hier zo. Ze zaten te wachten op jouw verhaaltjes. Ik weet niet hoe lang ik heb staan lullen, maar op een gegeven moment, ik draai me om. Ik heb ze in slaap geluld. Ik heb het verpest. Ze lagen gewoon te pitten. Ja, maar door al dat koken boeide mij dat geen ene reet. Nee, ik ging ze wakker maken en me niet om seks te hebben. Ik vond het om schof, kan om meer te vertellen. Luister nou. Luister nou.
2: Ja, hij is hartstikke leuk hoor. En dit heb ik het over Patrick. Even kijken, Patrick Laurij. Je moet maar luisteren, hij heeft er veel meer van die hele leuke anekdotes. Ja, ik heb een verzoekje binnengekregen en dat is gevraagd aan mij om het nummer van de Chris Ria On the Beach te draaien. Nou, dat heb ik klaarstaan en laat ik hem nou ook meteen maar gaan draaien.
3: Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts.

Dit was Chris Ria met zijn prachtige nummer On The Beach, aangevraagd door Carla, die hier, ja, die wel een grote fan is van Chris Ria. En dat mooiste nummer wat hij gemaakt heeft te vinden. Heel veel mensen is Driving Home for Christmas. Maar dit nummer On The Beach hoort wel een beetje bij vandaag. Nogmaals, kijk uit, luisteraars. Nou, we zijn even kijken, nog een paar minuten verwijderd voordat we het programma Ouder weer gaan doen. Els is onderweg, dus die zal zometeen wel binnenstormen. En voor morgen kan ik vast mededelen dat het een bijzondere uitzending gaat worden. Want collega Ruud Jansen zal vanuit de Beverwijk de Spanenstraat als laatste de studio nog een keer gaan gebruiken. En dan is het einde verhaal voor Radio Beverwijk in de Spanenstraat. Dus vanaf 12 uur is dan Ruud Jansen is er dan aanwezig. En heel veel collega's zullen er naartoe gaan om deel uit te maken van het, nou ja, goed, het afscheid van Radio Beverwijk vanaf de locatie in Beverwijk Spanenstraat. En dan zijn alle drie de omroepen zijn dan geheel samen gefuseerd tot één omroep, namelijk Eimond. Ja, ik heb hier de camera's voor me staan. En ze zegt niks, maar ik zie dat ze binnen is. Mijn vriendin Els is binnengekomen om zo meteen. Heet er niet te geloven. Ik kijk één keer en het was klaar. We gaan even kijken hoor, eruit. Ik heb wat klaarstaan. Oh ja, dat is namelijk Personal Jesus. En dat is gezongen onder andere door Nina Hagen. Het is gezongen door Mel. En goed, ik heb de uitvoering van Depeche Mode heb ik toch maar naar voren gehaald. Ik zal die andere ook nog een keer gaan draaien. Maar van Depeche Mode, het levert een soort, ja, moet ik zeggen, een soort mantra op. En dat, ja, ik ben er wel erg van gesmeerd. Dus we gaan naar Depeche Mode met Personal Jesus.

En dit was Depeche Mode met het prachtige nummer Jesus, Personal Jesus. Ja, we zijn er nu bijna het eind, luisteraars. We gaan lekker door met Mr. Tambourine Man van The Birds. En dan kijken we nog wat over hebben. En dan gaan we ons er klaarmaken voor het mooie programma Ouder. Met Els. En we gaan kijken of we dat... of we nog leuke onderwerpen hebben. En dan gaan we het gewoon opvullen met de lekkere praatjes. En hele gezellige muziek. Want het begin van de zomer zit eraan te komen.

En dit waren de Timbrings. Dit waren de Birds met Mr. Tambourine Man. En wij gaan eruit met Give a Little Bit. En dat is van de Supertramp. En dan hoop ik dat jullie zometeen nog gaan luisteren naar het programma Ouder, wat er vlak hierna gaat beginnen.

0: tot en met zaterdag tussen 12 en 2. Dit is Eindeloos Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters

0: buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Deze. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 360.
2: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
1: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
2: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
1: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
2: check Eimond360.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Ouder, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: Ja, luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Ouder. Daar zijn we weer. En Els, het zonnetje wat er buiten schijnt, is naar binnen gekomen. Want Els is er ook weer. Hi, Els, wat ziet er goed uit?
1: Ja, het is ook hartstikke lekker. Hey, Pim, ik hoor mezelf niet.
0: Je hoort jezelf niet. Dat kan ook zo. Brandt het lichtje wel?
1: Ja, het lichtje brandt wel. Jij hoort mij wel?
0: Ik hoor jou wel, ja.
1: Oh, dan is het goed. Maar het komt niet door in mijn koptelefoon.
0: Oh,
1: dan
0: dat is...
1: Dan moet ik zo nog wel even.
0: Ja.
1: Maar welkom, luisteraars. Fijn dat u allemaal weer voor of achter de radio zit en naar ons programma luistert. Want ik heb toch wel wat te zeggen over het uitdrogen, Pim. Want ja, ja, het is toch wel zaak om goed te blijven drinken, hè?
0: Nou, brandlos. Brandlos. Ja.
1: Het is natuurlijk behoorlijk warm geweest. En nou heb ik ontdekt dat tegen de uitdroging verschillende drankjes heel lekker zijn en goed voor je lijf,
0: nou,
1: voor je
0: lichaam. Brandlos.
1: Nou, bijvoorbeeld kokoswater. Weet je waarom?
0: Nee.
1: Dat bevat natuurlijke elektrolyten en het is cruciaal voor de vochtbalans in je lichaam. Want je verdampt heel veel vocht, hè? Als je zweet sowieso.
0: Ja, maar ook s'nachts met slapen, hè?
1: Ja, ook s'nachts met slapen, ja. En bijvoorbeeld, ja, geen kokosmelk dus, maar kokoswater. Dat bevat natuurlijke elektrolyten. Dan is ook heel fijn om te drinken uitgeperste citroentje, een halfje. Een citroen heeft veel vitamine C en kalium. En als je daar dan wat honing en wat water bij doet, dan heb je, ja, bijvoorbeeld de honing zit bomvol vitamine, mineralen en enzymen. Het is belangrijk ook om kleine slokjes te nemen, want dan kunnen je celletjes dat goed opnemen allemaal.
0: Oh ja.
1: Want als je plonsen gaat drinken, dan moet je alleen maar plassen en dan neem je die voedingsstoffen allemaal niet op. Dus kleine slokjes, Pim. En weet je wat ook lekker is? Tomatensap. Beetje peper erin.
0: Dat zeggen ze, ja. En een scheutje wodka.
1: Nee, dat dan weer niet, want alcohol droogt uit, jongen. En koffie ook, en cola ook. Daar zit cafeïne in. Maar die tomatensap, die bevat niet alleen water, maar die brengt ook de mineralenhuishouding in het lichaam in balans. Maar het is belangrijk om 1,5 tot 2 liter water te drinken per dag. Maar niet bulk drinken. Weet je, bulk drinken is bijvoorbeeld 2 grote glazen achter elkaar.
0: Ja, maar ik vind nu koude melk zo ontzettend lekker.
1: Ja, dat is ook prima.
0: Maar dan mag je ook maar 1 glas of 2 glazen van drinken.
1: Halfvolle melk, ja. Dat moet je ook niet te veel drinken, maar dat is ook goed.
0: Ja, ja.
1: Ja, nou, en ja, de boodschap is dus kleine slokjes.
0: Ja, nou, het is heel belangrijk dat de luisteraars weten dat het kleine slokjes moeten zijn.
1: Ja, en hoe is het jou gegaan, Pim?
0: Ja, nou ja, goed.
1: Wat hebben we een lekkere vakantie gehad, hè?
0: Ja, ja, nou ja, ja, dat zei ik in het...
1: Zullen de luisteraars ons gemist hebben?
0: Ik denk het wel. Ja. Nou, we zijn wel, tenminste, het programma Eindeloos Eimond is goed overgenomen door Frank en door Ruud.
1: Ja.
0: En ja.
1: Er is geen gat gevallen.
0: Nee, er is geen gat gevallen. Ja, alleen het programma Ouder, ons programma, dat is vakantie. Dus ik heb ook lekker kunnen genieten van een paar vrije maandagen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou, de zomeractiviteiten gaan gewoon door. Dus ik heb straks nog wel wat te vertellen wat er allemaal te doen is, evengoed nog, hoor.
0: Okay,
1: ondanks de warmte. En want de ouderen blijven vaak toch thuis. En,
0: ja. Ja, die moet ook een beetje in de gaten.
1: Eenzamer, omdat de familie op vakantie gaat, zoon, dochter.
0: Ja, ja, ja, ja, dus, dat klopt. Dat
1: we
0: klopt.
1: Hebben wel weer wat leuke tips.
0: En er is niet iedereen die blijft dicht bij huis. Ik ben ook naar Frankrijk geweest. Er zijn er wel meer, tenminste kinderen met ouders. Ik weet dat mijn schoonouders, die waren heel erg blij dat we terug waren.
1: Ja.
0: Ja, omdat ze zijn ook een beetje op leeftijd. En dan ben je toch misschien te ver weg. Dus bewust gekozen voor een afstand die je met de auto kon bereiden. We hebben het wel in 2 dagen gedaan, zowel heen als terug. En, maar goed, als het gaat moeten, rijdt het in 1 dag. Zo, dat zou kunnen.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, dan moet je wel met z'n 2 kunnen rijden.
1: Ja.
0: Zo niet. Ja, als we gaan van een nou je dat zo zegt, Paul McCartney heeft een nieuw album uitgebracht. En daar staat een nummer op, The Days We Left Behind. En dat komt wel een beetje overeen, dat als je wat ouder wordt en je gaat terugkijken op je leven, dat je dan denkt van die dagen, die komen niet meer terug. Het is een prachtig nummer en ik ga het gewoon ook draaien.

0: Hele mooie, ja, breekbare nummer van Paul McCartney. The Days We Left Behind. En het, ja, hij is dik in de 80. En toch heeft het allemaal helemaal zelf in elkaar geknutseld. Goed, ik ga er niet verder over praten. Want het is al genoegzaam bekend wat hij allemaal gedaan heeft. Els, ik hoop dat het nu allemaal gaat. Dat je hem nu wel kunt horen op de koptelefoon.
1: Dat
0: gaat,
1: ja hoor, je hebt het allemaal weer keurig
0: kijk,
1: geregeld.
0: Kijk, nou, dat is opgelost.
1: Helemaal.
0: Hadden wij nog meer. Het is inmiddels luisteraars 14:15. Dus dat op deze maandag. Bij Eimond 360. En dan nou... Els, die heeft heel veel informatie bij elkaar gescharreld. Dus ja, ik geef het woord even.
1: Kom maar door.
0: Ja.
1: Ik heb contact gehad met Ingrid Dudink.
0: Ja.
1: En zij vertelt dat er toch nog wel veel zomeractiviteiten zijn voor senioren in juli en augustus. In de zomervakantie organiseert Met Heemskerk verschillende activiteiten voor senioren. Voor alle activiteiten geldt dat u zich wel vooraf moet aanmelden. Dat kan via de e-mail ouderenwerk@metheemskerk.nl. ouderenwerk@metheemskerk.nl. Vermeld daarin welke activiteit u wilt, aan wilt deelnemen. Want zonder bevestiging bent u niet ingeschreven, dus hou daar rekening mee. U kunt de folder met extra informatie over de zomeractiviteiten ook ophalen bij de buurtcentra. Als u niet zo handig bent met die mail. En het volgende nummer kunt u bellen voor informatie. Dat is Ingrid zelf. En de haarnummer is 06-48-45-76-32. Ik noem hem zo nog wel een keer op. Tjeu de Boele. Bij Bon Chance, dat is op 6 juli om 12:15. Dan start de week van de ontmoeting. Dan ben je van harte welkom om een gezellig potje mee te spelen. Gratis, maar wel aanmelden alstublieft. En in juli en augustus kunt u elke maandag en zaterdag om 12:15 meespelen voor €2,50 per keer. En daarvoor hoef je je weer niet aan te melden. Er is een oerei-fietsexcursie op woensdag 8 juli om 1 uur. Met een gids verken je dan op de fiets. Dat is ongeveer 15 kilometer, maar het duurt wel 3,5 uur. Dus je doet heel rustig aan. Dan verken je het oerei-gebied. Het vertrek is vanuit het koetshuis Assenburg. Kosten €5 te betalen aan de gids. Dat is op woensdag 8 juli. Dan hebben we nog Kom Binnen. Vrijdag 9 juli van 9:30 tot 11:00. Een kopje koffie of thee en even gezellig contact met anderen. Als het warm is, is het heerlijk koel in de grote zaal van de Schuilhoek. De kosten zijn €1 inclusief koffie en thee. Dat is op vrijdag 9 juli. Mocht u dus meer informatie willen hierover, dan kunt u de folder met extra informatie over de zomeractiviteiten ophalen bij de buurtcentra of Ingrid bellen op 06-48-45-76-32. Dat was hem even, Pim.

0: En dit was een hele oude opname van BZN. Nog voordat de dames erbij kwamen, Els. Dit was getiteld Everyday I Have to Cry. En dat was natuurlijk helemaal niks persoonlijks. Maar het is wel een nummer van wat een beetje...
1: Nostalgisch.
0: Ja. En het, kijk, het wordt helemaal geen sentimenteel programma te worden dit. Maar net zoals een Paul McCartney, de Days We Left Behind, Every Day, die gemist heb ik, Kanel om Jank bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: En zo zijn er wel meer dingetjes die...
1: Ik vind een beetje sentiment altijd wel lekker hoor.
0: Het is ja, op zijn tijd. Het moet niet altijd.
1: Nee, je moet niet te heftig. Je moet niet de hele dag lopen Jank.
0: Nee, natuurlijk niet. Ja. Of je moet gestoken zijn door een of andere insect.
1: Primo. Ja. Ja. Hey, ik heb nog een zomeractiviteit, hoor.
0: Oké. Okay.
1: En dat stond vanmorgen in de krant en dat heet Onder de Parasol.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Lol, onder de parasol.
1: Ja, ik zie je al helemaal zitten, Pim. Onder de Parasol is een zomerprogramma voor ouderen in Heemskerk en Beverwijk die niet met vakantie gaan. 6 weken staan in het teken van cultuur, gezelligheid en ontmoeting. De organisatie van de weken die plaatsvinden van 4 juli tot en met 14 augustus is in handen van culturele en welzijnsorganisaties uit Heemskerk en Beverwijk. Te weten, Cultuurhuis Heemskerk, Centrum voor de Kunsten. Nou, is dat belangrijk om te weten?
0: Ja. Ja?
1: Oh. Nou, dan ga ik even door. Centrum voor de Kunsten Beverwijk, met Heemskerk, Welzijn Beverwijk. Kun je nagaan hoeveel mensen daarmee bezig zijn. En goed, hè?
0: Ja.
1: Bibliotheek Eimond Noord, het Kennemer Theater, Viva Zorggroep, Sportservice, Vier het Leven, Fonds Sluiterman van Loo en diverse partners. Nou, wat vind je ervan? Ik moet even kijken waar ik was, hoor. Onder de Parasol is speciaal voor 65-plussers die de zomermaanden in de buurt doorbrengen, dus die niet met vakantie gaan. In die periode, wat ik zojuist al zei, dan zijn familie en buren die je anders als backup hebt vaak op vakantie en liggen vaste clubactiviteiten stil. Dat kan dan leiden tot stille en eenzame weken. En Onder de Parasol biedt een alternatief. Een gevarieerd cultureel programma met warme ontmoetingen, creatieve workshops en uitstapjes in de regio. Dit wordt nu voor de 2e keer georganiseerd. Deelnemers kunnen wekelijks aansluiten bij het Cultuurcafé XL. Dat is elke dinsdag in Heemskerk en elke donderdag in Beverwijk. Het programma omvat kunst, muziek, dans, verhalen en creatieve workshops, afgewisseld met themadagen rond bijvoorbeeld Indonesië of Griekenland, vakantieherinneringen of natuur. En het is natuurlijk inclusief koffie, thee en een uitgebreide lunch verzorgd door chef. Daarnaast rijdt de plusbus elke woensdag voor inwoners uit Beverwijk en elke vrijdag voor inwoners uit Heemskerk naar bestemmingen als dierentuinen en musea. Kosten voor het Cultuurcafé XL vanaf €8 per dag inclusief programma, koffie, thee en lunch. Nou, dus toch leuk hè, voor zo'n dagje uit. Voor de plusbus-excursies gelden een aparte tarieven. Aanmelden via onderdeparasol.nl of bij Bibliotheek Eimond Noord tijdens bemande openingstijden.

0: microfoon open, Pim. Excuus, luister.
1: Drie zomers lang was dit van Corrie van der Bos.
0: Hoorde je het?
1: Nee, ik
0: oh, gelukkig.
1: Ik niet. Misschien de luisteraars wel.
0: Oh, nou, het was niet heel hevig, hoor.
1: Nee.
0: Tussen de muziek door zitten wij natuurlijk met elkaar lekker even te babbelen. Want ik heb Pim ook een tijd niet gezien.
1: Ja, dat is ook zo. Dus er moet een hoop bijgesproken worden.
0: Hij heeft het heerlijk gehad in die Dordogne.
1: Het is fantastisch. Ik kan het voor iedereen aanraden.
0: Dat deel waar jij zat noemen ze ook wel de Périgord.
1: Ja.
0: Dat wist jij, hè?
1: Ja. Het was ook wel vaker geweest. Maar nee, het is echt waanzinnig mooi. Ja. En weet je wat het is? Dat geldt voor ons allemaal. Die camping, dat is een onderdeel van flower campings. Had ik nooit van gehoord. Maar nee. We waren aan het zoeken naar camping en we wilden allebei die kant op. En toen we deze gevonden. En hij is al open in het voorseizoen. Maar dat betekent dus dat geloof ik 1 juli dit jaar, dat die van de Fransen echt op vakantie gaan. Dan wordt ook overal de drukte verwacht. En wij waren gewoon 3 weken daarvoor. Dat betekent dat er helemaal, of tenminste, niemand was.
0: Jee, wat
1: een enkele Fransoos die met pensioen was gegaan, of wat dan ook, die zaten daar. Maar geen gezinnen, geen kinderen. En, dus we hadden wel verwacht dat er wel wat ouderen zijn. Maar in de loop van die periode kwamen er wel wat ouderen bij, maar er waren dus alleen maar Fransen.
0: Ja, dat is op zich een goed teken, zeggen ze altijd. Hè? Als de locals de zeil zitten, dan is het goed.
1: Maar het enige wat er was, was een fantastische zwembad. En natuurlijk een receptie, maar de laatste paar dagen ging de bar open. Dus er kwam wat meer leven. En er kwamen ook meer mensen. Maar het is, als je daar tegen kan, tegen stilte, en je hebt je autootje, en je gaat lekker je boodschapje doen, en dan voor de ga je lekker zonnen bij het zwembad, of naar de rivier, of een leuke plaatsje bezoeken, dan is het toch niet zo druk als dat het nu gaat worden. Dus dat is wel een tip en voordeliger.
0: Flower campings.
1: Ja, ja. Mag geen reclame maken, maar het is... ze hebben er heel veel, ik had er nog nooit van gehoord. Maar goed, dat was. Maar heb jij nog plannen voor de vakantie, Els?
0: Nou ja, een paar dagen hier naartoe, een paar dagen daar naartoe. En eigenlijk wat voor mijn voeten komt, ik zal wel zien. Ik heb niks besproken.
1: Nee, maar goed, je zit ook nog lekker op het strand, hè?
0: Ja. Ik zit lekker op het strand. Daar was afgelopen vrijdag een bruiloft bij de Vrijheid.
1: Ja? Ja, voor luisteraars, het is het strand van Heemskerk.
0: Ja, dat is het enige strandpaviljoen op strand Heemskerk. Reuze gezellig, altijd open. Het staat trouwens te koop.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat terzijde. Maar het was natuurlijk de heetste dag vrijdag. Maar ze hadden een feest. Er klonk allemaal hele gezellige muziek uit het paviljoen. Dus dat was een fijn dagje. Ja, was heerlijk op het strand. Veel kwallen, want het was...
1: Oosterwind.
0: Oosterwind, ja. En er werd hevig gewacht op... hoe heet die wind die van zee komt?
1: Zeewind.
0: Ja. Ja, maar uit welke hoek komt die dan? Ik ben daar niet zo goed in.
1: Westenwind.
0: Ja, westenwind. Ja, dan zou het wat afkoelen, maar hij kwam er niet.
1: Nee.
0: Hij bleef lekker in het oosten zitten. En dan zijn er vaak kwallen, hè?
1: Ja.
0: Kwallenwind, oostenwind.
1: Oostenwind, ja. Dat is vaak...
0: En wat mij ook opviel, waren in het pierenbadje waren heel veel van die kleine heremietkreeftjes.
1: Oh, die kleine glazige dingetjes.
0: Ja, die hun huisje dan op hun rug hebben en die dan heel hard lopen te draven. Ik weet niet wat ze dan zoeken natuurlijk.
1: Nou ja, jij weet ik ook niet.
0: Nee, ze hebben een heel kwetsbaar schildje. Dus daarom gaan ze altijd in hun huisje zitten. En het schijnt dat die diertjes een hele speciale traditie, truc hebben, hoe noem je dat? Om een soort stoelendans te hebben. Dat als ze groter worden, dat ze dan van huisje gaan wisselen. Dat ze steeds... Dan stappen ze uit hun kleine huisje. Daar komt weer een klein heremietkreefje aan. Die gaat dat kleine huisje bezetten. Gaan ze zelf door naar een groter huisje. Ja, echt waar. Ja, het is ongelooflijk. Maar die dieren hebben daar helemaal traditie voor. Om van huisje te wisselen. Mooi, hè? Je moet er maar eens wat over lezen. Ik vind het heel bijzonder.
1: Ja, nou, dat is waar. Maar ja, goed, jij bent toch meer met de natuur bezig als ik.
0: En dat geeft niet. Is dat zo?
1: Ja, dat kan je wel zien ook. Je heet ook...
0: Ja, ik vind dat wel leuk om er wat over te lezen. En wij hebben op het strand natuurlijk de strandkrant. Hè, en dan is er altijd een rubriekje. En dat vertelt iets over de zeedieren. Bijvoorbeeld een
1: hartstikke leuk.
0: Een viertje of een heremietkreeft.
1: Maar het moet ook niet te drukker worden, denk ik, op Heemskerk.
0: Nee, maar dat wordt het niet, Pim. Want... Je kan er natuurlijk alleen maar met de fiets komen. Dus ja. Als je je boterhammetje vergeet, dan ben je zuur.
1: Ja.
0: Nee, joh, niet echt, want iedereen helpt elkaar daar.
1: Ja, ja, ik geloof wel dat het een behoorlijk hechte gemeenschap is.
0: Dus. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar er is ook alweer veel import gekomen, hoor.
1: Ja.
0: Zijn zelfs is er sinds kort een gezin uit Den Haag die nu bij ons op het strand zit. Ja.
1: Nou ja, goed, het is waarom ook niet?
0: Ja, natuurlijk. Dus het zijn niet alleen, het is niet alleen een hele dichte commune. Hoe zeg je dat?
1: Een echte
0: gemeenschap. Nee hoor, het is heel gezellig.
1: Oké, nou doen we even nog een stukje muziek.
0: Ja, lekker.
1: En dan, want ik ga ervan uit dat jij nog wel een gedicht hebt.
0: Ik heb een mooi gedicht. Ja, okay, over de warmte.
1: Nou, gaan we dat straks eventjes doen.

0: En dit was hem, even denken. Dit was Rutger van Barneveld.
1: Oh, die.
0: Ik denk misschien wel familie van die darter.
1: Die?
0: Barney. Of een, darter. Barney van Barneveld.
1: Ja.
0: Ja, dat is lekker belangrijk. Ja.
1: Wij hadden een directeur in het Rode Kruis ziekenhuis ook. Die heette ook Peter van Barneveld. Misschien is het wel familie.
0: Ja, wie zal het zeggen? Nee, dat zeg ik lekker belangrijk.
1: Ja, zo is het.
0: Ja.
1: Van wie ben je er eigenlijk
0: heen? Nou ja, dan heb je van Barneveld ook maar zo was dat, hè?
1: Ja, zo was het. Maar zo is het nog, hè?
0: Ja,
1: met echte Heemskerkers. Ik weet niet hoe het in Beverwijk is.
0: Nou, oh, minder. Ja, minder.
1: Wel minder?
0: Heel minder, maar...
1: Ja. Als je je naam noemt, is het nog wel vaak van wie ben je er dan?
0: Ja.
1: Alsof dat uitmaakt, weet je wel. Ja.
0: Nee, maar dan wordt het waarschijnlijk meer herkenbaar voor degene met wie je praten bent of zo. Of
1: weten ze uit welke hoek je komt?
0: Ja, welk baaltje strooien gegeten heb.
1: Hé?
0: Welk baaltje strooien gegeten heb. Maar, volgens mij...
1: Ja, ik heb een mooi gedicht, Pim.
0: Je hebt een mooi gedicht.
1: Waar is mijn, hoe heet dat ook alweer? Ja.
0: Het gedicht van Els.
1: Pas op voor de warmte. Denk aan juffrouw Scholten. Want die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten. Op de Dam. En dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. En als je soms wilt weten hoe dat kwam... Ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. En als een pakje boter, maar dan alleen wat groter... is ze uitgelopen, vlak voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholten. Helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam... laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral dan niet midden op de Dam.

0: Ja, luisteraars, het blijft amateurradio, hè?
1: Ja, ja.
0: Soms zet Pimmetje de microfoon open. Dat had hij dan beter nog even niet kunnen doen.
1: Nee. Maar als ik zei het ook al vanmorgen, of tenminste begin van de middag, met dit weer. Is het, ja goed, je hebt het laag gestipt over het uitdrogen, het verschijnsel uitdrogen.
0: Ja,
1: dat het ook gebeurt zonder dat je er erg in hebt.
0: Ja.
1: En dat je wel moet blijven. Maar het is natuurlijk wel een teken dat je te weinig vocht hebt opgenomen. Of wat er ook in gaat naar het toilet. Dan zou een aanwijzing kunnen zijn van jongens, je moet nou wat meer gaan drinken.
0: Ja, donkere urine.
1: Donkere urine. Dan is het.
0: Hoofdpijn krijgen en een beetje duizelig worden. Goed in de gaten houden.
1: Ja, nee, maar dat is makkelijk te herkennen. Een donker plasje. Dus dat moet je wel in de gaten houden. En ook, het is een beetje een praatje, luisteraars. Maar ook met ontlasting, dat moet je ook goed in de gaten houden. Als het richting diarree gaat, dan gaat het nog harder dan dat je verwacht had.
0: Verlies je ook veel vocht.
1: Ja, dan gaat er ook heel veel vocht uit.
0: Dus dat, maar je moet ook niet vergeten, Pim, dat het de kleur van je urine natuurlijk ook afhangt van wat je eet, hè?
1: Ja, maar ik denk dat er wel 80% te maken heeft met je vochthuishouding.
0: Dat denk ik ook.
1: Dus dat moeten. En met dit weer, want je denkt dat het er wel meevalt, omdat het niet zo heet is als de afgelopen paar dagen. Maar de wind, die zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur toch al wat lager is als dat je verwacht. Dat betekent dat je wel goed moet smeren, lezen we net. Want de UV-straling is gewoon hartstikke sterk.
0: Hartstikke hoog.
1: Dus je moet blijven smeren. En doe dat nou, want de gevallen met huidkanker, die zijn ook nu al opgelopen ten opzichte van vorig jaar. Het is geloof ik iets van 5% meer als vorig jaar.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat stond van de week nog op internet. En we denken er gewoon te makkelijk over, maar je moet wel blijven smeren.
0: Ja. Ja. Aan het begin van de strandopgang in Heemskerk hangt ook zo'n pompje.
1: Ja, in Wijkenzee ook.
0: Ja?
1: Ja, ik weet gewoon. Maar ik weet niet of die altijd vol is, of die altijd gevuld is, dat weet ik niet.
0: Nou, dat weet ik niet, maar tegenwoordig kunnen ze hem op de terrassen ook al verspreiden, hè? De zonnebrand, SPF.
1: Oh, nou ja, het is te hopen.
0: SPF staat voor Sun Protection Factor.
1: Ja, dat weet jij dan weer, hè?
0: Ja, dat weet jij dan.
1: Nee, dat weet ik dan
0: nou
1: niet.
0: Nou, weet jij het ook.
1: Nou weet ik het ook, ja. Rocky Granata, ken je die nog?
0: Ja!
1: Die heeft toen een tijd, ook jaren geleden, had hij nog een aantal hits. Maar ook dat nummer van Zomersproetjes.
0: Zomersproetjes, ja.
1: Die heb ik nou klaarstaan.
0: Ja.

0: Wat is hij toch mooi, hè? Rocco.
1: Ja, die is al een tijd geleden, hoor.
0: Ja, dat is al een tijd geleden. Ik was kind, denk ik.
1: Was dat hij het in de periode met Adamo en dergelijke, dat hij zong?
0: Ja, dat denk ik. Dat kan best, ja.
1: Ik weet niet. Els, we hadden net een... De dingen die dan opvallen, is dat weet jij toevallig of er iets is voor alleenstaanden die van de zomer of iets willen gaan ondernemen? Want wij op vakantie waren, en je hoeft niet eens daarvoor op vakantie te gaan, dat je naar het strand gaat of naar een stad of wat dan ook. En dan ga je op een gegeven moment lunchen of je gaat dineren, je gaat eten.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je ook al mensen gewoon alleen zitten. En ik weet niet of dat nou de verstokte vrijgezellen zijn. Ik vind het altijd zo'n pijnlijk gezicht. Dat als je dan zelf gezellig zit te eten. En er zit iemand tegenover je of naast je. Of op een andere tafel. Die iemand op zijn telefoon zit te staren of een boekje leest. En af en toe een hapje neemt. Dat moet toch niet kunnen?
0: Ja, nee. Vooral nu, hè. Je ziet iedereen samen. En ja, zijn mensen die fietsen 's avonds nog even naar het terrasje in Wijk aan Zee.
1: Bijvoorbeeld,
0: gezellig, ja. Even een wijntje halen. En ja, als je alleen bent, dan doe je dat niet zo gauw. En alleen uit eten gaan, dat is ook een grote drempel. Dat doen veel mensen ook niet.
1: Nee, maar
0: dus het is, ja, dat is best wel... Maar je hebt natuurlijk van die sites voor alleenstaanden. Dat is bijvoorbeeld Club met een P, K-L-U-P. Dan komen er allemaal activiteiten voorbij. Nou, voor elk wat wil. Sportief, de natuur, de kroeg, muziek, noem maar op, dans. En daar kun je dan voor opgeven als alleenstaande. En dan kom je daar allemaal mensen tegen die zich van club ook hebben opgegeven. Ja. Dus dan ontmoet je altijd weer andere mensen.
1: Dus het is niet een echt originele daarvoor?
0: Nee, het is geen datingsite. Nee. Nou, er komen natuurlijk wel relaties uit voort, maar dat is alleen maar leuk.
1: Ja.
0: Ja, bijvoorbeeld een avondje bowlen. Als je dat leuk vindt, nou, dan kan je je opgeven via Club, K-L-U-P. En dan moet je wel lid van worden. Je moet wel, dat het iets van €50 in het jaar kost of zo. Maar je ziet alles voorbij komen. Je kan, ik weet niet wat doen allemaal. Dus dat is een optie. En ik zag laatst een nieuwe, die heet Meet 5. Meet 5. M-E-E-T. 5. Ja. En dat is ook met elkaar allemaal leuke dingen doen. Eigenlijk hetzelfde uitgangspunt als bij Club. Maar ik kreeg de indruk dat het voor wat jongere mensen bedoeld is. En Club, ja.
1: Maar goed, als je dus komt erop neer, als je echt zou willen, dan zou er wel wat zijn waar je iets mee kan...
0: Ja, zeker. Als je je eenzaam voelt. Ja, het hoeft eigenlijk niet, hè?
1: Nee,
0: geef je op. En jij zoekt er leuke dingetjes uit die je zelf... aantrekkelijk vindt, leuk vindt. Een festivaletje, een theatershow, lekker dansen.
1: Ja, nee, maar ik bedoel nou met het mooie weer. Het is, dan is het, ja, iedereen gaat het huis uit.
0: Ja, wandelingen maken, ook fietsen.
1: Of als je met twee bent, dan steek je de barbecue even aan.
0: Doe je ook niet als je alleen bent.
1: Hè? Nee, toch? Dat,
0: nee. Nou, dat zijn wel dingetjes, hoor, voor sommige mensen, dat geloof ik.
1: Ja. Summer Holiday van Cliff Richard.
0: Ja, dat is een gezelliger.
1: Die kon jij meezingen, zei je?
0: Ja, helemaal van A tot Z. Maar ik zal het niet doen.

0: vrolijk spel.
1: Ja, Els, en dat, ik zie jou al met grote ogen kijken van wat gebeurt er nu met Mieke en vader Abraham, met zomertijd.
2: Ja.
1: Maar het betekent dat wij bijna klaar zijn met de uitzending.
2: Ja, het uurtje is alweer om, Pim. Ja,
1: ja.
2: Ik schrok ervan, want ik dacht dat we er nog niet waren, maar het is alweer omgevlogen.
1: Het is, ja, dat was nou zo het eerste uur. En of tenminste, ja, de eerste keer weer. Dus volgende maandag dan zijn we er weer. IJs en weder.
2: Ja.
1: En dan is het maar afwachten hoe de temperaturen dan zijn.
2: Ja, ik wil nog wel wat vragen, Pim. Ja? Als er mensen zijn, luisteraars, die liedjes van toen zich nog herinneren. Bijvoorbeeld een liedje waar je toen je vreselijk verliefd op iemand was. Echt van vroeger. Liedjes van toen.
1: Ja.
2: Als die zich herinneren, nou, geef het alsjeblieft door. Op info@eimond360.nl.
1: Hadden we niet zo'n oproep gedaan eigenlijk voor de vakantie?
2: Hebben we die al gedaan? Ja, dat wist ik niet meer. Het staat in mijn schriftje.
1: Ja.
2: Ik denk, vind ik, oude liefdesverhalen en oude liedjes van toen. Ja, dat een beetje te maken hebben met de liefde. Goed?
1: Ja, dat te maken heeft met... Met, oude...
2: Kalverliefde. Je zou zeggen, liefde.
1: Oude liefde roest niet, maar het... zoiets.
2: Oh ja, ja. Nee, oude liefde roest niet. Nee.
1: Nee.
2: Nou, als jullie een leuk verhaal hebben, nou geef het ons door op info@

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.

0: Bekijk je op lubberswonen.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmans 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: De groei van de wijk. De jaren 50 in Beverwijk en Wijk aan Zee. Wat herinnert u zich daar nou nog van? In de groei van de wijk frissen wij uw geheugen op. Talloze komische, tragische, ontroerende of anders inspraakmakende gebeurtenissen uit de jaren 50 op een rijtje. Afgewisseld met muziek komen de jaren 50 weer tot leven in De Groei van de Wijk.
3: Inderdaad, een nieuwe titel voor een geheel nieuw programma. Welkom bij De Groei van Beverwijk. Mijn naam is Evelien Stroodijk en ja, de titel verraadt al enigszins de inhoud van ons programma. Wij blikken in De Groei van Beverwijk terug op de geschiedenis van Beverwijk. In de diverse uitzendingen zal de periode 1950-1960 op diverse wijze aan de orde komen. Wat gebeurde er in die tijd in Beverwijk? En ja, hoe ontstond alles wat voor ons nu zo vanzelfsprekend is in onze stad? De Groei van Beverwijk besteedt hier aandacht aan. Tevens zullen wij wat nationale en internationale hoogtepunten uit de geschiedenis aan de orde laten komen. De informatie die tijdens onze uitzendingen gebruikt wordt is mede afkomstig uit de boeken Beverwijk, de jaren 50 en 60 van de schrijver Herman van Amsterdam. Die boeken zijn verkrijgbaar bij de diverse boekhandels in Beverwijk. Ja, en bij informatie van toen hoort natuurlijk ook muziek van toen. De muziek zal dan ook geheel aangepast worden aan het jaar dat behandeld wordt. In deze aflevering staat het jaar 1950 centraal. Laten we dan ook eerst gaan luisteren naar een hit uit dat jaar. En welke kan dat beter zijn als een nummer van Eddie Christiani. En dat nummer heet Greetje uit de Polder.

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest eerst

Na de muziek van Eddie Christiani gaan we beginnen met het eerste deel van 1950 dat we willen behandelen. Beverwijk gaat de jaren 50 in met een opvallend rustige jaarwisseling. De afgelopen jaren werd er steeds kort na 12 uur een groot aantal lichtkogels afgestoken die inwoners clandestien in bezit hadden. Maar die illegale voorraad is inmiddels uitgeput. Wel meldt de Kennemer, het veelgelezen nieuws- en advertentieblad voor Beverwijk in omstreken, dat er tijdens de Oudejaarsnacht een nieuw en prijzenswaardig element aan de feestvreugde was toegevoegd. Het luiden der klokken van de Rooms-Katholieke Kerk aan de Arendsweg. De gezamenlijke brandstoffenhandelaren zijn de jaren 50 ingegaan met het vaste voornemen niet langer meer op krediet te leveren. Klanten zullen voortaan contant moeten betalen. In Beverwijk hebben daartoe diverse firma's besloten. Onder andere de firma J. Boon en Zonen, H. van Doren en Co., F.J. Cox, P. Schelvis, J. Timmer en Zonen, H. Vessies en Zonen en de firma P. van Wijngaarden. In het rustoord Sint-Jozef is het echtpaar Hendrikus Wilhelmus Duin en Maria Stam middelpunt van een bijzonder feest. 65 jaar getrouwd. De verslaggever is een praatje gaan maken met het nog levenslustige duo. Er zijn uit dit huwelijk 13 kinderen geboren, van wie er nog 7 in leven zijn. Het aantal kleinkinderen is inmiddels opgelopen tot 35. Hij is 87 en zij 84 jaar oud. Ze vinden het eigenlijk niet zo'n prestatie om 65 jaar getrouwd te zijn. Ja, als je maar jong genoeg trouwt, dan haal je het vanzelf. Zo luidt de levenswijsheid van de bruidegom. De echte lieden zijn trouwens alweer druk aan het sparen voor de dag waar zij nu alweer naartoe leven. 70 jaar getrouwd. Bij verliefde stelletjes uit Beverwijk zijn de portieken in de Breestraat een favoriete plek om elkaar eens diep in de ogen te kijken. De politie treedt echter op tegen die portieke idylles en schrijft de nodige bekeuringen uit. Ja, en om dat nou te vermijden en toch een beetje de kou op een gegeven moment te trotseren, was de schaatsbaan ook erg populair. Want inmiddels heeft de winter toegeslagen en menig een haalt de schaatsen tevoorschijn. Er kan onder meer worden gereden op de ijsbaan achter de Adrichemstraat en op de onder water gezette Duinwijkbanen. Het plan om ook de Sintelbaan van de Rooms-Katholieke Sportvereniging DEM voor dit doel onder water te zetten is eventjes van de baan. Dus daar kon even niet geschaatst worden. Tot zover even het eerste deel. We gaan weer eventjes luisteren naar wat muziek.

Muziek uit 1951 van het Hotja Trio en Galloping Comedians. We gaan het hebben over de jaarrede van burgemeester Scholten. Want hij wijst er namelijk in zijn jaarrede op dat de meeste verkeersovertredingen in Beverwijk worden gemaakt door wielrijders en voetgangers. Vooral de fietsers maken het bont. In één week hebben er 12 een procesverbaal gekregen. De meeste wegens het rijden zonder licht en ook wegens het vervoeren van een volwassen persoon zonder dat de fiets voor deze extra persoon was ingericht. Ja, en de politie meldt met enige regelmaat wat er zoal in Beverwijk op straat is gevonden en verloren. De oogst gedurende een week in januari bestaat uit 2 rijwielen, kinderschoen, jongensjas, padvindersportemonnee, kinderlaars, jutezak, kaphandschoen, konijn, vulpendop, schort, armband, kindersjaal, muntbiljetten, diverse wanten en handschoenen. Op de eerste dag van de jaren 50 meldt zich rond 9:30 de ambtenaar van de burgerlijke stand bij burgemeester Scholtens. Hier zijn de gegevens waar u om gevraagd heeft, burgemeester, zegt hij. En dan deponeert hij een vel papier op zijn bureau. Daarop staat onder meer met hoeveel inwoners Beverwijk de jaren 50 is ingegaan. Op de kop af 27.164. Dat zijn er 391 meer dan in 1949. Dit soort feiten komt aan de orde tijdens de gebruikelijke jaarrede van de burgemeester, die hij bij de aanvang van de eerste raadsvergadering houdt. Wat hij zoal te melden heeft over het afgelopen en komende jaar? Nou, in 1949 werden in Beverwijk 195 huwelijken voltrokken en waren er 11 gevallen van echtscheiding. Een feestelijk hoogtepunt in 1949 was het bezoek dat het koninklijk paar aan Beverwijk bracht. En een triest dieptepunt was het feit dat in Nederlands-Indië 3 uit Beverwijk afkomstige militairen sneuvelden. Dit jaar worden er trouwens weer vele tientallen veilig thuis verwacht. Ja, en dan hebben we het over getallen en dan moeten we eigenlijk daar nog maar even verder mee gaan. Want de woningbouw zit in de lift. Er zijn in 1949 in totaal 165 huizen gereed gekomen. En er zijn er momenteel dan nog bijna 300 in aanbouw. Het aantal schepen dat de haven aandeed is 890. En dat betekent een lichte teruggang in vergelijking met voorgaande jaren. De politie heeft in totaal 594 processen verbaal uitgeschreven en er waren 102 verkeersongevallen, waarvan 2 met dodelijke afloop. De helft van de ongevallen speelde zich af op de Alkmaarseweg, de Schans, Breestraat en Velzerweg. En dat is natuurlijk wat minder. Maar ja, dat zijn dingen die ook voorkomen in de geschiedenis van Beverwijk. Wat nog meer in de geschiedenis voorkomt is natuurlijk muziek. We gaan verder met muziek van Frankie Lane.

0: Ja, en dat lijkt me duidelijk. Jezebel, een muziek van Frankie Lane. Het nummer is afkomstig uit 1950. Ik ga je even voorzien van wat lokaal, nationaal en internationaal nieuws. Want in 1950, en dan heb ik het over 10 mei... werd de eerste telexverbinding in gebruik genomen tussen Nederland en Amerika. Verder op 3 juli, dat is alweer een paar maanden later, was er de verbindingsdam die de Zuid-Hollandse eilanden Rozenburg, Voorne en Putten. Want die was op dat moment gereed. Verder wil ik je graag nog even informeren over de advertenties die in de kranten kwamen. Dan heb ik het met name over de kranten hier in de regio in Beverwijk. Want als je daar naar een advertentie keek, dan bijvoorbeeld, dan werd er uitgelegd van wat is BAMI? Nou, dan stond BAMI al ten eerste gespeld met een H ertussen, dus B-A-H-M-I. En daarin werd dan verteld dat het een Oosters gerecht is waar Indische verlofgangers en gerepatrieerden dol op zijn. Het is dan ook een grote verrassing voor hen wanneer u eens een BAMI-schotel klaarmaakt. U kunt BAMI zelf klaarmaken, want Eggeraad, en dat is een firma die toen erg bekend was, heeft en het recept en de ingrediënten ervoor. Nou, dat was dan een bedrijf wat in de Zeestraat gevestigd was. Verder is het ook wel leuk als je de advertenties bekijkt dat er dat het allemaal heel erg goedkoop was. Dat ze ongetwijfeld iedereen weten. Want een pot jam in die tijd kostte 50 cent. En als je dan één pot kocht, dan kreeg je nog een lolly gratis ook voor de kinderen. Nou, dat is toch wel heel erg leuk. Bijvoorbeeld om nog even een idee te geven. 250 gram witte of vruchtenhagelslag kostte in die tijd 35 cent. En ook dan was de lolly weer gratis daarbij. Nou, ga eens naar een pot pindakaas voor 72 cent. Nou, je kunt het nu zeker niet meer krijgen. En bakmeel en rozijnen voor 54 cent. Nou, ik moet het nog tegenkomen. Ga je dan nog voor de lekkernijen, zoals froe-froe, pinda's of zuurtjes? Nou, daar betaal je daarvan 55 cent voor. 42 cent voor pinda's en een kwartje voor zuurtjes. Nou, je begrijpt dat bij Eggeraad was het blijkbaar erg goedkoop vroeger. En daar hoef je nu niet meer voor naar de winkel te gaan. Dus dat zal niet voorkomen. Goed, even tijd voor het volgende.
1: Bedrijven, opgelet. Radio Beverwijk is er 24 uur per dag. Lokaal, actief en actueel. Radio Beverwijk ontvangt geen kijk- en luistergeld en geen omroepbijdrage. Om programma's te maken is geld nodig. Veel geld. Laat de naam van uw bedrijf horen in de ether en word sponsor van Radio Beverwijk. Voor informatie kunt u bellen met 0251 314 721 of fax 0251 310 500. Meer naamsbekendheid in de regio via Radio Beverwijk. Word sponsor en ontdek de kracht van de lokale omroep.
0: Ja, tot zover even deze informatie. We gaan verder met het jaar 1950. Want zonder dat hij het in de gaten heeft, verliest een Beverwijkse kantoorbediende lopend over straat al het papiergeld dat hij bij zich draagt. Een totaalbedrag van ongeveer 400 gulden. Als hij zich later geschrokken bij de politie meldt, blijkt dat bedrag tot op de gulden nauwkeurig door een stuk of 7 eerlijke vinders op het bureau te zijn afgeleverd. Dat vind je ook niet alledaags meer. Buiten vriest het dat het kraakt en daar speelt de middenstand uiteraard op in. Stoutenbeek adverteert bijvoorbeeld met naadloze bedkruiken, wollen wiegdekentjes, wollen damesdirectoires, half wollen jekercamisoles en gemoltoneerde kinderdirectoires. Bij H. van Doren in de Koningsstraat kun je terecht voor schaatsen. Want ja, het was inmiddels schaatstijd. Een paar Batavus houten noren kosten 17 gulden en 40 cent. En de Friese hardrijders van hetzelfde merk zijn in prijs 13 gulden en 40 cent. Bij de gebroeders Cornelis in de Begijnenstraat kun je terecht voor het elektrisch slijpen van schaatsen. Ja, en dan gebeuren er natuurlijk ook wel eens ongelukjes. Want de 11-jarige GK zakt door het nog te zwakke ijs van de gracht rond het fort aan de Sint-Aagtendijk en verdrinkt. En helaas leren de kinderen dat nog steeds niet af, want in de wintertijd gebeurt het maar weer veel te vaak. Toegekomen aan muziek en nu uit het jaar 1950. Want ja, dat is tenslotte het jaar waar we het over hebben. Straks ook muziek uit 1948, maar dit is in ieder geval nog een nummer uit 1950. Het is muziek van Red Foley.

0: pipes the boogie woogie rag, the Chattanooga shoe shine boy.
1: Vrolijke muziek van Red Foley, Chattanooga Shoeshine Boy. Nou, het is wel een moeilijke titel, maar het is wel een heel erg grappig nummer. Verder met 1950. We gaan het hebben over de militairen in Nederlands-Indië. Met enige regelmaat keren Beverwijkse militairen die in Nederlands-Indië dienst hebben gedaan, terug naar hun woonplaats. Aan boord van de Zuiderkruis bevinden zich J. Kruithof, J. Pirovano, W. Adelaar, A. Burger, G. Holthaus en H. Knipmeijer. Er bevinden zich ook plaatsgenoten aan boord van de troepentransportschepen Cheshire en Tabinta. Ja, en muzikale Beverwijkers gooien hoge ogen tijdens een festival in Haarlem. De Western Four, onder leiding van J. de Vries, halen een eerste prijs en een tweede prijs is er voor de bekende muzikale familie die optreedt onder de familienaam The Three Sunfields. Iets anders is de Kuikensweg, die zal bestraat worden. De gemeente heeft een plan in de maak dat voorziet in een klinkerbestrating. Ja, en een heel ander onderwerp waar de krant nogal wat aandacht aan besteedt is dat er een boom verdwijnt uit de Breestraat. Het exemplaar voor bakkerij De Grauw moet eraan geloven, omdat er in de kruin nogal wat dood hout aanwezig is. Men vreest ongelukken bij storm en daarom moet de boom het veld ruimen. Het sloopkarwei, uitgevoerd door de firma Veldman, vindt onder grote belangstelling plaats. De lezers van het dagblad Kennemerland kunnen regelmatig kennis nemen hoe het de Beverwijkse militairen vergaat die hun dienstplicht vervullen in Nederlands-Indië. Er is een speciale rubriek met als titel Onze Jongens over Zee. Daarin vertelt bijvoorbeeld Dick de Man uit de Rijvoortlaan dat hij gelegerd is in het destijds vermaarde badhotel Lido en dat er heerlijk gezwommen kan worden in een nabijgelegen bergmeer. Er wordt nog maar sporadisch patrouille gelopen en daarom is Dick om de tijd te doden rijlessen gaan nemen. Ook bericht uit Den Vreemde van de twee broers Bertus en Tjerk Smit uit de Regulierstraat. Voor Bertus zit de diensttijd er bijna op. Hij keert binnenkort met de Johan van Oldenbarneveld huiswaarts. Hij heeft meegedaan aan de politionele acties en kwam zonder kleerscheuren uit de gevechten. Wel zijn zijn gitaar en fototoestel gesneuveld. Bertus, in het burgerleven Bakker, is momenteel chef-kok in een hospitaal. Tjerk is in de tropen werkzaam als chauffeur in een garage en repareert militaire voertuigen. De twee broers hebben elkaar in al die tijd maar één keer ontmoet. Ja, datgene wat ik net heb verteld, dat heeft ook in de krant gestaan destijds in het lokale blad. Er staat helaas niet bij welke krant dat is geweest, maar dat kan ook best de Kennemer geweest zijn. De titel van het stukje over Bertus Smit en Tjerk Smit heet Onze Jongens over Zee. En de jongens staan dan ook met een foto in de krant. En die foto die wordt ook een klein beetje beschreven in het stukje wat erbij staat. Het zijn de gebroeders Bertus en Tjerk Smit uit de Regulierstraat. De jonge man met de zwierige baret is Bertus. Helaas kunt u dat dus niet zien, want dat is op de foto alleen maar zichtbaar. Naast hem lacht zijn broer Tjerk onder zijn donkere, golvende kuif vrolijk naar de fotograaf. Voor Bertus is de diensttijd op een oor na gevuld. Volgens de laatste berichten stapt hij zondag 29 januari, en dat is dan in 1950, op de Johan van Oldenbarneveld. En dan is het dus huis toe. Bertus heeft dan ruim 3 jaar tropendienst achter de rug. Hij vertrok 28 december 1946 met de Sloterdijk naar Indonesië, waar hij de beide politionele acties heeft meegemaakt. Hij kan hierop terugzien zonder er persoonlijk blijvende narigheid van te hebben ondervonden. Wel hebben deze gebeurtenissen hem een materieel verlies bezorgd, want zowel zijn gitaar als zijn fototoestel werden vernield. Bertus, die in het burgerleven bakker was, bekleedt op het ogenblik de functie van chef-kok in het hospitaal te Salatiga. Als zodanig heeft hij ook gewerkt in Djokja en in Magelang. Dan hoop ik dat ik deze woorden een beetje fatsoenlijk heb uitgesproken, want ja, helaas spreek ik die taal niet zo goed. Tjerk Smit, die leerling pijpfitter was toen hij in dienst ging, heeft evenals zijn broer zijn Nederlandse diensttijd doorgebracht in Utrecht. Dit begon 12 januari 1948. Ruim 6 maanden later, namelijk op 30 juli, stapte Tjerk aan boord van de Zuiderkruis, welk troepentransportschip, het onderdeel van de AAT, waarbij Tjerk is ingedeeld, naar de tropen bracht. Hij werd gelegerd in Chimahi, nabij Bandung, en daar ligt hij thans nog. Soldaat Tjerk Smit is als chauffeur werkzaam in een garage waar de militaire voertuigen gerepareerd en onderhouden worden. Tjerk vindt zijn taak evenwel niet alleen onder de auto's, maar ook erin. Zo is hij enkele keren als chauffeur opgetreden bij transporten naar Djokja. En bij een van die gelegenheden gebeurde het dat hij zijn broer Bertus ontmoette. Vanzelfsprekend zijn daarbij heel wat nieuwtjes en ervaringen uitgewisseld. Volgende maand is korporaal Bertha Smit thuis. Zijn familie hoopt en verwacht dat Tjerk hem nog dit jaar zal volgen. Als je ook kijkt naar die krantenberichtjes in de krant, dan zijn ze ook heel raar gedrukt. Want het is een beetje, ja, het lijkt alsof je een beetje last hebt van je ogen, maar gelukkig is dat niet het geval. Ja, en na dit verhaal over de twee broers is het tijd geworden voor muziek. Het is muziek van Peggy Lee.

van Peggy Lee, is het tijd geworden om je wat nationaal en internationaal nieuws uit het jaar 1950 te geven. Want op 26 oktober 1950 vertrekken ruim 600 Nederlandse militairen met de Zuiderkruis naar Korea. En 19 december, dat is alweer wat maanden later, gaat Abe Lenstra, de voetballer in Italië, voetballen tegen een jaarsalaris van 100.000 gulden. Hij bedankt voor deze eer. Nou, tegenwoordig zijn het bedragen die niet meer voorkomen, want die bedragen zijn inmiddels veel hoger geworden. Goed, wij vervolgen ons verhaal met de Beverwijkse fabrieksarbeider HZ. Hij moet voor de rechter verschijnen omdat hij uit een café een mandfles met 15 liter jenever heeft meegenomen. Dat gebeurde na een avondje doorzakken. Wat hij met de inhoud heeft gedaan? De volgende dag door de gootsteen gespoeld. De verdachte mag van de rechter kiezen. Of 18 dagen de cel in of 30 gulden boete betalen. Een ander verhaal gaat over de wielrenner Arie Voren. Zeer getalenteerd, gaat het komende seizoen steren achter grote motoren. Halverwege maart maakt hij zijn baandebuut in de zesdaagse van Münster. Ja, en het is even winnen, maar Beverwijk heeft zowaar heuse hoogbouw. Het betreft de nieuwe etagewoningen op de Munnikeweide. In de volksmond heet deze woonplek, waar bijna 300 gezinnen onderdak hebben gevonden, inmiddels drie verdieping buurt. Een minder leuk verhaal is dat er een jongen zwaar gewond raakt bij het verbranden van een partij aardbeiensloffen aan de Beekzaanlaan. Terwijl het vuur hoog oplaaide, gooide een tuindersknecht een projectiel in de brandende hoop en bij de ontploffing die volgde werd de jongen die toekijk aan handen en gelaat gewond. Op het Rooms-Katholieke Kerkhof, ook een kort bericht, aan de Peperstraat vindt de herbegrafenis plaats van oorlogsslachtoffer Henk van der Aar, een van de inwoners van Beverwijk, die op 16 april 1944 als gevolg van een grootscheepse razzia om het leven kwam. Bij Slagerij van der Geest is in de poort naast de zaak Miss Koe te bezichtigen. Het tweejarige dier, gefokt door P. van Duivenvoorde, heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie dikbillige tijdens de paasvee-tentoonstelling te Zaandam. Hij staat nu te kijk. Echter voor niet al te lang, want deze prijskoe is bestemd voor de slacht. En dat is natuurlijk wat minder. Een ander verhaal gaat over Piet Langendijk, een eenvoudige Beverwijkse jongen uit de Hobbesteeg. Hij ontvangt een brief van het Vaticaan in Rome. De eervolle post is een reactie op de brief die hij de paus stuurde ter gelegenheid van diens verjaardag. Het schrijven is in de Italiaanse taal. De onderwijzer van Piet zorgt voor de vertaling. Er staat onder meer in dat zijn heiligheid met vaderlijke welwillendheid uw eerbiedige gelukwensen heeft aanvaard. En dat hij u van harte daarvoor dankt met zijn apostolische zegen die de gunst van God over u afsmeekt. Er gaat nog een verhaal over de 10-jarige Roelof K. Hij woonde aan de Munnikeweide en hij keert op een vrijdag niet thuis van school. Als hij op de zaterdag nog steeds niet is gearriveerd, schakelen zijn ouders de politie in. Nadat zijn signalement op de radio is omgeroepen, komt er een telefoontje uit Velzen. Een caféhouder daar herkent de jonge man en brengt hem terug naar zijn ouders. Hij blijkt al vaker van huis te zijn weggelopen. Meestal brengt hij dan de nachten slapend in de open lucht door. Nou, en van huis weglopen zitten meer Beverwijkse jongeren blijkbaar in het bloed, want een 15-jarige jongeman wordt achterhaald in Limburg in 1950. Het is trouwens al de zesde keer dat hij zonder medeweten van zijn ouders de wijde wereld intrekt. En dat is nou eenmaal wat minder. We gaan het straks hebben over de cabaretier Wim Zonneveld, maar niet voordat we geluisterd hebben naar muziek van, eens even kijken, Kilima Hawaiians.

dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

Lions hangt er een paardenhoofdstel aan de muur. Dus dan is je dat in ieder geval eventjes duidelijk. Ik zei het al even, we gaan het hebben over cabaretier Wim Zonneveld. Hij is met zijn cabaret Ine Mine Mutte opgetreden in Beverwijk. En de meeste bezoekers vonden het optreden maar niks. Lacht het aan de cabaretier of aan het publiek? Vraagt de recensent van de krant zich af. Als reactie op die open vraag stuurt Wim Kan een collega van Wim Zonneveld een brief naar de krant en schrijft daarin onder meer: heus, we zitten hier nu alweer bijna een week en de Groningers gelden ook niet voor zo bijzonder en luidruchtig en lachs, maar het is hier elke avond een gezellig contact en al lachen ze dan niet zo hard als in Amsterdam, ze lachen en we hebben succes. Beverwijk doet niks, dat zit maar, gewoon domweg te zitten in die zaal. Je moet voor een programma als van Wim Zonneveld en het onze een geest hebben die niet zomaar blijft hangen in de nek van je voorman. Ergens moet een cabaretbezoeker zich willen en natuurlijk ook kunnen openstellen om geamuseerd te worden. Als je gaat zitten met het idee van knap wie mij aan het lachen kan maken, ja, dan kun je maar beter thuis blijven. Wel nu, ik geloof naar rijp raad, Beverwijk kan beter thuis blijven of in Amsterdam uitgaan. Er is geen plaats in Nederland waar zo miserabel wordt gereageerd op cabaret dan in Beverwijk. Nou, die recensie was in ieder geval niet zo heel erg mooi. Hij is wel naar Beverwijk gekomen en dat is toch best een hele eer. We gaan het straks nog hebben over de Kennemer, want daar stonden nog wat korte berichtjes in die ik je zeker niet wil onthouden.

0: hele hola houden de moed maar in. En van je hele, van je hola, allemaal appeltjes van oranje, houden de moed maar in.
1: Houd er de moed maar in. En daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Muziek van Max van Praag. Ik zei het net al eventjes, we gaan het hebben over de Kennemer. Want de Kennemer noemt het een onsmakelijke geschiedenis. Nou, wat zou dat nou zijn? De politie heeft wegens openbare dronkenschap geen man van de straat gepikt, maar een vrouw. Ja, en dat kan toch echt niet in het jaar 1950. Dat is het jaar waarover wij het vandaag hebben. Beverwijk zal binnenkort, en dan spreek ik over het jaar 1950, een zeer moderne voorziening rijk zijn. Een wassalon. Het gaat om de Automatic Wash Service, die een plaatsje zal krijgen in de Baanstraat. Volgens de Kennemer zijn de machines die daar worden geplaatst wonderen der techniek. De verslaggever schrijft erover: de vuile was, ongeveer 4 kilogram, wordt in de machine gedeponeerd en na het omdraaien van een schakelaar doet de machine haar werk. Wassen, spoelen en naspoelen wordt door de machine geheel automatisch gedaan, zodat de huisvrouw niets anders te doen heeft dan na ongeveer een half uur de schone was uit de machine te halen. Inmiddels is het begin april en naast het huis van de heer Kluft, en die woonde aan de Munnikeweg te Beverwijk, staan al twee pineponica struiken in bloei. En ja, volgens de kenners is dat toch echt een zeldzaamheid. Dus voor de kenners, die zouden dit zeker moeten weten. Ja, en café-restaurant Merestein, dat was gevestigd aan de Breestraat, is dan in dat jaar 1950 in andere handen overgegaan. De nieuwe exploitant is J.M. Burger. Ja, en dan krijgt Beverwijk ook nog te maken met een storm die op een maandagmiddag in maart over Beverwijk raast. Het doet een gedeelte van de schoorsteen van een woning aan de Hendrik Mandenweg omlaag storten. Het mag een wonder heten dat niemand door het vallende gesteente is geraakt. De storm zorgt ook nog voor een ander nieuws. Op de redactie van de Kennemer meldt zich een bibberende bewoner van de Tulpenlaan. Hij woont daar met zijn gezinnetje in een soort krot en de sterke wind heeft een deel van het dak van zijn woning weggeslagen. Het huis zit vol scheuren. De kachel kan niet meer branden en het behang waait van de muren en de bedsteden zijn onbruikbaar. Kortom, een en al grote hilariteit. Aan de verslaggever laat hij uitgebreid zien wat er allemaal mis is aan deze huisvesting anno 1950. Een stukje uit de tekst. In de koude kamer waar de kinderen op een der bedden zaten, hebben de man en de vrouw ons op de tweede paasdag de lijdensgeschiedenis verteld. Voor ons op tafel stond een glas water uit een welput. Groezelig, vies en in de zomer drijven er beesten in. Er is geen waterleiding en geen gas. Elektrisch licht is er wel, maar het is onbegrijpelijk dat in deze professorische aanleg nog nooit eens een keer kortsluiting is ontstaan. Lijkt me ook geen prettige situatie, inderdaad. Nou, en al deze ellende zullen we voorlopig maar eventjes een eind maken door wat vrolijker muziek te draaien. Het is een nummer afkomstig van de Weavers. Hij is uit 1950, want dat kan ook bijna niet anders. En hij heet Goodnight Irene.

Ja, muziek van de Weavers. Good night, Irene. In de informatiebron die wij hebben gekregen, en dat zijn diverse boeken, staan ook een heleboel foto's beschreven. Helaas kunt u die niet zien thuis, maar ik kan ze natuurlijk wel enigszins beschrijven. Een deel van die foto's is afkomstig uit het gemeentearchief van Beverwijk. En daarnaast werden ook vele foto's toegestuurd naar de schrijver van het boek door particulieren. Soms dan heeft de schrijver de mensen thuis bezocht om dan een selectie te maken uit de albums met de hele oude foto's. Ja, de bezitters die konden alleen niet altijd vertellen uit welke jaren de foto's dateerden. Dus het kan zijn dat de informatie wat dat dan gaat niet helemaal up-to-date is. Daar moet een klein beetje een slag naar worden geslagen. Er zullen dan ook foto's beschreven worden die bijvoorbeeld uit een jaar later zijn. Maar dat is natuurlijk dat is niet helemaal te vermijden. Om eventjes iets te vertellen, er is bijvoorbeeld vroeger in het jaar 1950 en waarschijnlijk ook later een gladiolenweek geweest. Er was dan een vuilniswagen van de gemeentelijke reinigingsdienst, die dan in dit geval geen vuil werpt op straat. En die werd voorzien van een aantal bloemstukken. En het voertuig rijdt dan vervolgens mee in de optocht tijdens de gladiolenweek. Lijkt wel een beetje op het bloemencorso als ik naar de foto kijk. Verder wordt er ook een foto getoond over de wijk en Duinenweg. Die straat die nu zo ontzettend druk is. Als je naar de foto kijkt, dan, waarbij je dan de tekst leest, waar zijn al die bewoners toch naartoe? Een momentopname op de ringweg van de wijk en Duinenweg. En die foto is, qua straat is het ook heel anders dan nu. Er lag toen geen asfalt, dat ligt er nu wel. En het is gewoon een veel drukkere straat nu. Kijk je dan bijvoorbeeld naar de winkels die er waren. Bijvoorbeeld een kapsalon. Nou, dat is zeker geen kapsalon van nu geweest. We hebben het over de kapsalon van Tony Bakker in de Peperstraat. Nou, als ik de Peperstraat van nu bedenk, dan zit daar niet eens meer een kapsalon. Er zit alleen wat cafés. En Lommerlust is daar natuurlijk gevestigd. Halverwege de jaren 20 is Tony Bakker al haar vak gaan uitoefenen. En ook haar echtgenoot Joosten kiest voor dit beroep. Uiteraard heeft het kappende echtpaar zich de modernste apparatuur aangeschaft, zoals het permanent toestel waar de klanten zeer tevreden over zijn. Nou, je ziet dat niet echt op de foto, maar je ziet wel dat ze in een soort witte uitrusting hun kappersvak aan het uitoefenen zijn. Het heeft iets weg van een ziekenhuis, maar dat mag je waarschijnlijk niet zeggen. Verder zien we nog een heel klein meisje op een step. En dat is Marja Bakker. Ze is is juist in de Berghuisstraat een ritje aan het maken op haar step met extra breed stuur. Het is een beetje het stuur van een opoefiets van nu. Als de fotograaf haar staande houdt, 1 voet op de treeplank, even kijken naar het vogeltje en klaar is Kees, rijden maar weer. Nou, je ziet ook dat de kleding van toen een stuk anders is dan nu. Goed, de laatste foto die ik nog eventjes wil beschrijven, of eigenlijk de laatste 2... is een foto die dan genomen is tijdens die jaarlijkse gladiolenfeesten waar ik het net even over had. De 2 dames die op de foto getoond worden, die hebben zich zo in het net gestoken. Het zijn Plony Wisker en Rie Sluiter. En verder staat er nog een man op die zich graag met hen laat vereeuwigen. En hij is in het bloemenvak zeer bekend. Het is Jaap Meijer. Als je naar die auto kijkt, is een hele grote oude, een oldtimer met prachtige bloemen daarop. De laatste foto die ik wil gaan beschrijven is een kind in een tijl, of zowel een wastobbe, die toen natuurlijk heel gebruikelijk was. Het is een zinken tijl en hij geeft veel gemak. Je kunt er de was in doen en als buitenbadje gebruiken. In veel gezinnen fungeert de tijl als badgelegenheid. Nou, als ik het zo zie, is het wel heel erg klein. Handwarm water erin, lekker inzepen en boenen. Afspoelen en drogen en het volgende slachtoffer kan in de tijl. Veel woningen beschikken begin de jaren 50 nog niet over een eigen douche. En mede daardoor is de tijl een prima alternatief. Nou, er zit hier een heel klein kind in en die kan er ruim in baden. Maar voor volwassenen lijkt dat me toch ietsje minder. U hoort het aan de tune. Het zit erop, de eerste aflevering van De Groei van Beverwijk, het jaar 1950. De volgende keer ben ik graag bij je terug voor het tweede deel van de jaren 50, waarin we weer terug gaan blikken in de geschiedenis van Beverwijk. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij. Verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC. De avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar.

0: weer zon- en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Heijmond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Want hij wilde haar wel brengen. Ruim anderhalf uur. Door regen en door wind. Maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op haar dijen. Want zo ver mocht hij al gaan. En er is hier niet eens wifi. Maar elk bericht komt aan. Want hij was smoorverliefd op haar.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of

0: Post.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de

Hoi, welkom in mijn platenkastje. De kenner zal een van de zangeressen van ABBA herkend hebben. Solo met haar grote hit The Heat Is On. Nou, zet maar aan hoor, lekker. Dus, hey, wat is dat? Hoor, met zijn telefoon. Dit moet wel heel oud zijn. Jawel, Trinity.

Dat was uit Zeros. Klinkt dat toch raar? De jaren nul? Ja, dat klinkt ook niet. Nou ja, we moeten wat. Mojo en Lady. En wie hebben we hier? Een paar oude knarren uit de 60's, waar er steeds minder van overblijven. De Beatles. A Hard Day's Night.

Wat was het ook een prachtwijf in de 80's. Ik weet niet hoe ze er nu uitziet. Tracy Ullman is actrice slash zangeres en ook een beetje een komiek. En Frits Pitt was destijds helemaal weg van haar. Die heeft er in Nederland een ster gemaakt door Breakaway helemaal grijs te draaien. En een van de hits daarna was Sunglasses. Dan nu iemand die zijn lauweren wel verdiend heeft. De helft van Simon & Garfunkel. Dat is een beetje oneerbiedig eigenlijk, want Paul Simon heeft een enorme carrière in Zuppie. Dit is er één van. En die heet 50 Ways to Leave Your Lover.

Eimond 360.

Ze worden vaak gesampled, gecoverd enzovoort. Maar dit zijn ze echt. Hall & Oates uit begin jaren 80. Een out of touch. Iets eerder uit dezelfde periode is de Nederlandstalige. En we hebben in Nederland iets met Friese weermannen. Maar begin jaren 80 hadden we de late great Pelleboer. En we hadden ook een artiest die die stemmetjes kon nadoen. Dat is niet zo ongewoon, maar deze kon het wel heel erg goed. En heeft er nog een hit mee gehad ook. Robert Paul, het kan vriezen, het kan dooien.

toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water? Nou, dan moet ik toch eens even met moeder of vrouw voor spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik beloof u, morgen wordt het beter. Dat beloof ik.

Een leuk hitje uit de tweede helft van de jaren 80 van New Shoes. En dat heette I Can't Wait. Soms heeft een artiest tegenslag. André van Duin had een soortje koeien die door zijn tuin, zijn enorme tuin, liep te banjeren en maakte daar een enorme hit mee. Nee, die ga ik niet draaien. En George Michael die werd opgepakt terwijl hij buiten aan het spelen was. En daar heeft hij een enorme hit mee gescoord met een parodie erop met agenten in de seks.

0: Nou, ik hoop in ieder geval dat je genoten hebt. We gingen even way back naar de 70s met Harold Melvin en de Blue Notes. En dat heette natuurlijk Satisfaction Guaranteed. En wat hebben we hier? Nou, het is net alsof we teruggaan naar 1980. Maar het is uit 2013. Daft Punk heeft een team gemaakt met Pharrell Williams en Nile Rodgers. En ach, daar kwam toch zo'n lekker nummer uit. Get Lucky. Oh, ik ben ook lucky, want ik mag aan de koffie.
1: Like the legend of the Phoenix.
0: Want het uur is alweer op.

0: Actieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse.

0: duinroos.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gimbalduc.
3: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
2: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
4: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
2: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal
1: de Nederlandse top 40.
2: Van. Even spieken. Ja, van.
1: Ja, zeg het maar.
2: Van 20 mei 1978.
1: Ja, 20 mei 1978. Mooie week. Met

0: veel, ja, vind ik wel. Heel veel aardige platen erin, 1978. Ja. Dus, het is niet verkeerd. We hebben het wel eens beroerder gehad.
1: Ja.
0: Althans, dat vinden wij dan. Hè? Dat is verder niet zo heel erg in belangrijk wat wij ervan vinden. Maar dat vinden wij dan.
1: Nou, we hebben het wel beroerder gehad, vorige week bijvoorbeeld.
0: Ja, vorige week. Nee, vorige week hadden we het helemaal niet beroerd.
1: Daar kon ik geen plaat van.
0: Nee, uit de jaren 60 dingen?
1: Nee, die ja. Nee, maar...
0: Dat was
1: vorige
0: week.
1: Maar dat is wat we vorige week uitzonden. Want ja, misschien is dit wel een herhaling en dan kan het iets anders zijn.
0: Nou, het maakt echt maar niet zo. Maar goed, maakt verder niet zo heel erg.
1: Nee, maar ik bedoel, lijkt het toch verder van vorige week.
0: We beginnen...
1: Want ik ken er tegenwoordig niet één plaat meer van. Maar goed, laat het zal een beetje oude mannengezeur zijn.
0: Goed, zullen we het eruit knippen dan?
1: Ja,
0: gaan we dit knippen we eruit.
1: Ja,
0: dat
1: doet het ook eigenlijk maar, ja.
0: We beginnen deze aflevering.
1: Je komt zo lullig over, hè?
0: Ik ga nog een keer.
1: Nog een keer, ja.
0: We beginnen deze aflevering van Lijst erbij op nummertje 37.
1: 37.
0: Op 37 vinden we Show Waddy Waddy. Dat, ik weet niet, een echootje waarschijnlijk. En dat is
1: daar ben jij van.
0: Nou ja, dat is een rock'n'rolletje, is het, hè?
1: Show Waddy Waddy. Ja, dat is natuurlijk een beetje neo-rock, nep-rock. Mag je het ook noemen.
0: Maar wel leuk.
1: Een beetje witte pakken en doen, vetkuiven en dan net doen of je... Of het 57 is.
0: Ja.
1: Maar het maakt niet uit. Ze maakte best leuke platen. Ja. Waddy Waddy. Dit is op 37. Nieuw binnengekomen die week. Want je kon niet oud binnenkomen. I Wonder Why.

0: Shawadi Wadi. 25 steps to
1: Shawadi
0: the top.
1: Shawadi
0: Wadi. Ja, dat heette de... Nou ja, maar ja, Shawadi Wadi.
1: Ja, het klinkt al goed. Shawadi Wadi.
0: Sorry, neem ik kwalijk.
1: Ja, kan het ook niet
0: open. Nadruk, had ik.
1: Ja, ja.
0: Ja, vind je het erg?
1: Iets verkeerds.
0: Krijgen we nu net zoiets? Ja. Ja, ik wilde hem per se draaien, want het is zo'n gek liedje. Iedereen kent het wel. En, maar het is inderdaad ook een hitje geweest.
1: In die tijd had je allemaal van die rare dingen die dan ineens een top op zaten. En er nog een hit werden ook. Ik weet ook niet hoe dat kwam, waarom of die Nederlandse... Dit was een op zich bestaand deuntje. Uit Tirol.
0: Ja, uit het Tirol.
1: Uit het Tirol. Je ziet ook de... Hoe noem je dat? De Lederhosen voel je.
0: Zie je helemaal, je voel je zelf.
1: Dat is een Nederlandse productie van producer Aad Klaris. En dat is Aad Klaris had je weer een hit. Ja. van de groep Boomerang. Ik weet niet wie het zijn. Ik neem aan dat dat sessiemuzikanten waren.
0: Het zal wel. Maar we kennen het wel. Het zijn de Tiroler Houthakkerboomen. Jawohl.

0: ben even bang dat Olga Louina zo om de hoek komt kijken.
1: Misschien moeten we eerst even onze excuses aanbieden, Frank.
2: Ja, wel mee.
1: Dat we deze platen draaien. Ja, ja. Zou het ons dat of het nou een keyboardje is of dat het een
0: gewone gitaartje
1: is wat een beetje opgesmurfd is?
0: Het is wel zo dat we hier. Ik zei nog tegen, zullen we een doorstart maken? Toen zei je, ja, maar wat.
1: Een hele rare doorstart.
0: Wat past hierop? Nou, niks.
1: Niks dus.
0: Maar we moeten wel verder naar de volgende. Dat is nummer 28, Robert Palmer.
1: Robert Palmer, dan praten we weer
0: toch
1: over.
0: Een apart figuur.
1: Wat serieuze. Huh?
0: Toch wel een apart figuur in de popwereld.
1: Ja, absoluut. Het was een beetje de gentleman rocker in die tijd, hè?
0: Ja. Ja. Keurig netjes in het pak altijd, haartjes goed gekamd, maar ondertussen wel zich altijd omringend met de mooiste vrouwen. The best of both worlds. Ik weet niet of dat het autobiografisch is, maar het
1: dat
0: is
1: klopt dus wel, ja. Je ziet wel.
0: Het is in ieder geval nummer 28, ja. Is het toch? Ja, hij gaat zo.
1: Ik ben zo. Van 31 naar 28 had ik wel
0: zo'n flinke matchtip.
1: Ja, nee.

0: mooiste herinneringen uit meer dan een halve eeuw Nederlandse, Engelse en Amerikaanse hitparade. Dit is Lijstenbrei.
1: En dan? We gaan naar nummer 20, dat is de hoogste binnenkomer van die week. Favoriet van mij, Blondie, altijd kun je nog steeds opzetten. Vind je niet?
2: Ja, zullen we dat dan doen nou?
1: Ik denk, dat had ik voor willen stellen, ja.
2: Goed, nou, dit is, bij deze unaniem aangenomen.
1: Tussen haakjes, I'm always touched by your, haakjes sluiten, presence there.

0: Oorspronkelijk een hardrock formatie. Dat was in de tijd dat die hardrock groepen allemaal aan de ballads begonnen.
1: Ja, rock ballads heette dan. Daar vinden wij de rock aan, het is gewoon een mooi nummer.
0: Ja, Dust in the Wind.
1: Kansas, ik weet verder ook niet waar ze vandaan kwamen.
0: Zullen we rijden?
1: Nou, van 27, hè?
0: Ja, nou, misschien Kansas.
1: En nu naar 19, ja. Ja, ja, ja. Kun je nog wat te vertellen erover?
0: Nou, nee, ik zat, ik denk, ik ga gelijk even opzoeken waar ze vandaan komen. Maar,
1: Het waren, waar keken we nou op tv? Nou, in ieder geval naar Waldolala. Je weet nooit, Wim Schippers, dat viel er wel eens wat te lachen. En in Waldolala, dat begon altijd met drie dames die daar het... Wat ben je aan het doen? Ben je het opzoeken wie Kansas?
0: Ik ben het opzoeken waar Kansas vandaan komt, maar het staat er niet bij.
1: Nee, ja. Ja, maar dan moeten we maar rijden.
0: Vervelend.
1: Goed, we hadden het over Waldo. Tenminste, ik had het over Waldo. Lala. Ja.
0: Waldo van Dungen.
1: De tune, zal ik maar zeggen, die werd gezongen door drie dames die we nog niet kennen, maar die we heel goed zouden leren kennen een paar jaar erop. Luf, de dames Luf.
0: Ja, Luf ook, hè? Niet Love, maar Luf.
1: Nee, Luf.
0: L-U-V.
1: Want het moet wel Nederlands blijven natuurlijk.
0: Ja,
1: en die zongen daar het
0: met een
1: schone lied wat hun eerste hit opleverde. You Owe Me.

0: Ja.
1: Gila, zie je er nog voor je?
0: Hallo, wie?
1: Gila, dat was daar. Dat,
0: nee, ik hoef er ook
1: niet. Ze was Duits, had een grote borst met van dat,
0: grote borst.
1: Van dat haar.
0: Oh, met, borsthaar.
1: Dat was in de mode toen. En dan had ze zo'n vacuüm gezogen disco pakken en dan kroop ze over de grond met een grote basgitaar. Nou, ik vind volgens mij nog nooit een noot opgespeeld had.
0: Persoonlijk vind ik het een mishandeling van een goed nummer.
1: Een disco koningin, ja.
0: Ja, maar dat is persoonlijk, hoor. Het is puur persoonlijk.
1: Ik heb ook een...
0: Ik zei Eamon Corner, maar jij riep meteen...
1: American Breed.
0: Ja. Was dat de originele?
1: Dat
0: American
1: is
0: Breed?
1: Ja.
0: Oké, okay, ik vond Eamon Corner erg...
1: Yes.
0: Erg goed. Ik vond Gilla vond ik niks.
1: Gilla was... Nee, om te Gilla.
0: 1978 is overigens wel het jaar dat Nederland voor de tweede keer tweede werd bij het wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja, en dat waren Ken Hagel lang geleden. Dus niet, daar deden we nog mee met de grote jongens.
0: Nou, 2010 deden we ook mee. Of
1: ja, het was ook maar een sarcastisch grapje, Frank.
0: En een paar deden we ook nog mee, een paar jaar geleden. Nu niet meer. Maar wie komt, wie weet.
1: Dat is een flauwe grap, net als Feyenoord kampioenstickers. Ja.
0: zijn vrij goedkoop, hè. Oei, oei, oei, oei, oei.
1: Nou, ja, maar als dit herhaald wordt, is dat misschien helemaal niet meer actueel.
0: Nee, wie weet. Nee. Maar goed, we gaan daar eigenlijk het lied wat rondom
1: de Argentina... Ja,
0: het was
1: de tune van de uitzendingen.
0: Ja, precies.
1: Die begon allemaal hiermee.
0: Ja.
1: Van, dan zit je midden in de nacht te kijken, want het was in 18 natuurlijk. Ja.
0: En dat begon dan met dit. Argentina heet het nummer, heel toepasselijk.
1: Conquistador, dat was gitarist Piet Sauer, overigens.
0: Ja. Oh, was dat zo?
1: Jazeker.
0: Conquistador, ja, zoiets. Ja.

0: Zo. Dat bracht het sfeertje wel even een beetje terug. He. Dat was wel leuk. Conquistador.
1: Ja, toch wel nostalgisch, moet ik eerlijk zeggen. Argentina. Ik zie toch weer allemaal, hè. En die Brands en Ariane.
0: Er was dus niks Argentijns aan.
1: En Dick Nanninga, er was niks Argentijns aan. Nee, maar zaten de Conquistadores, zat er toch niet in Argentinië?
0: Mexico? Ja, volgens mij.
1: Cortés,
0: dat zei jij tenminste.
1: Cortés en Pizarro.
0: Cortés.
1: Maar daar toch die Mexicanen uitlopen worden? Als ja,
0: de Conquistadores.
1: Dat waren de Conquistadores. Dat had ook niet zoveel met Argentinië te maken.
0: De veroveraars.
1: Maar ja, maakt uit, het beestje moet een naam hebben.
0: Ja.
1: Had er toch een lekkere hit mee te pakken.
0: De enige echte. Chocolate, milk.
1: Hot chocolate. Ja.
0: Ja.
1: Errol Brand is ons ook ontvallen.
0: Ja, vorig jaar.
1: Een jaar geleden.
0: Als wij dit opnemen, is dat een jaar geleden. Ja. Maar goed, de muziek blijft. Het was toch wel een leuke band, hoor.
1: Ja, hij maakte leuke plaatjes. Ze zijn ooit bij Apple begonnen, bij de Beatles. Dan hebben ze mijn plaatje gemaakt. Maar ze hebben hun echte gouden tijd hebben ze toch later bij EMI, bij Rack Records zaten ze.
0: Rack Records, ja. Mickey Most.
1: Mickey Most,
0: ja. In mei 1978 staan ze op nummer 7 met dit nummer.

0: Everyone's a winner van Hot Chocolate op nummer 7.
1: Eerst.
0: De lijst, de Nederlandse lijst, de Nederlandse top 40 van, wat mij betreft, 20 mei.
1: Wat jou betreft.
0: Wat jou betreft ook?
1: Ja, mij betreft
0: soms,
1: ook.
0: Soms hebben we wel eens een iets andere datum.
1: Een kopietje van het origineel, dus dat zal wel kloppen dan. 14e jaargang nummer 20.
0: Ik vind toch wel de grote hit van dat jaar, is de plaat die we nu gaan draaien. En toen dus niet op nummer 1 stond, maar op nummer 6.
1: Ja, het was al even een hitje geweest een paar jaar ervoor. In 69 of zo, geloof ik. En ineens werd het weer...
0: Een hele grote.
1: Ja, het komt uit die reggae-traditie. Het komt van Jamaica, geloof ik.
0: Terwijl toch dit niet op, zo reggae is.
1: Nee, dit is gewoon een mooie ballad. En een erg mooi nummer, vond ik. Marty Sparrow is een legende op Jamaica. En Byron Lee ook. Dus,
0: twee legendes.
1: Op één plaat een samenwerking.
0: Only a Fool.

0: zo is dat.
1: Heb je dat loopje van Walk On By gejat, stiekem? Doe nou, even niet kijken.
0: Walk On.
1: Ja. Goed.
0: Wij gaan opschieten.
1: Opeens,
0: ja. Wij gaan opschieten. Want
1: waarom opschieten?
0: Ja, omdat we de tijd.
1: Ja, daar gebruiken we pijltjes voor.
0: De darts.
1: Darts.
0: De darts. Come back, my love. Kom terug, mijn liefste. Op nummer 5.
1: Nog een stukje neo-rock.

0: Lien.
1: Jij zei het al, er zat zo'n vent in die altijd van die rare bekken trok. Hè?
2: Deze... Ja, die irriteerde me altijd een beetje.
1: Nou ja, bij deze. Maar met, zonder de rare bekken was het best een aardig nummer. Come Back My Love van de Duits.
2: En darts, het is niet de darts, het is darts.
1: Ja, dan gaan we nu naar Frankrijk.
2: Ja, iets moderners. Dat is toch wel een beetje punk, hè? Wat vind ik het,
1: ja, dat begon toen, hè? Ja. Dat was dat we de Sex Pistols.
2: Als er één volk is wat heel goed dingen kan jatten in allerlei stijlen, dan zijn het Belgen. Daar moet je eens opletten.
1: Ja.
2: We de meest merkwaardige platen hebben die gemaakt.
1: Oh.
2: Ja, erg leuk. Heel creatief, Frank ook. Dit ook bijvoorbeeld. Want het is meteen. Het was natuurlijk een soort parodie op rock ook. Maar het is meteen ook een van de standaardnummers uit de punk geworden, ook denk ik. Tot in Amerika en Engeland en toe.
1: Ja. En daar noemden ze hem Plastic Bertrand.
2: Plastic Bertrand, moet je het natuurlijk
1: plastic
2: zeggen.
1: Plastic Bertrand, ça plane pour moi. Dat vliegtuig voor mij.
2: Kom maar op met dat ding.

0: zit er ondertussen allemaal grapjes over te maken.
1: Wat zei je nou net? Dat je hem op moest bellen. Dat je dan, wat zei je dan? Mevrouw Bertrand is plastic.
2: Ja, mevrouw Bertrand is plastic. Dat is een grap van Jiske vet, geloof ik.
1: Ja, dat zou best kunnen.
2: Nou, zo kun je natuurlijk met een hele hoop artiesten doen. Dag mevrouw Richard is Little thuis.
1: Ja. Ja. Even iets anders. Ik zei net dat het een vliegtuig was. Maar het is een Franse uitdrukking. En die betekent zoiets als het gaat goed met me. In het Engels, zou je dan zeggen plain sailing. Of
2: ja, misschien is dat wel etymologisch verwant. Ik zou het niet weten.
1: Het is dermatologisch dat het allemaal weer betaald
2: wordt. Etymologisch had
1: ik
2: het over.
1: We gaan naar Cloud. Kwamen die nou vanuit Australië of
2: Zuid-Afrika.
1: Heb ik dat in mijn hoofd
2: zitten? Zuid-Afrika kwamen ze. Vier dames.
1: Ja. En niet de verkeerde dames, overigens.
2: Niet de verkeerde dames. Geen verkeerde en ook geen verkeerde plaat ook nog een keer.
1: Geen verkeerde plaat, dus we draaien de goede. En dat is Substitute.

0: inderdaad geen verkeerde plaat, zeker niet. Hoor. Substitute van Cloud op nummer 2. En voordat we de nummer 1 gaan draaien, is hier mijn vriend en collega Evert met het overzicht. Daar komt hij, ben er klaar voor.
1: Jawel.
0: Ja, gaat er aan.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
0: Ja, kan niet. Hij kan.
3: Nummer 10, Jerry Rafferty en de saxofoon van Ralph Ravenscroft met Baker Street.
4: Nummer 9.
3: Op 9, Henk Weijgaard op de snelweg met de vlam in zijn pijp.
4: Nummer 8.
3: Op 8, Lady McCorrie, de zoveelste hit van BZN.
4: Nummer 7.
3: 7, Hot Chocolate Everyone's a Winner.
4: Nummer 6.
3: 6, Only a Fool van The Mighty Sparrow en Byron Lee and the Dragonairs.
4: Nummer 5.
3: 5, Darts met Come Back My Love.
4: Nummer 4.
3: Nummer 4, Plastic Bethlehem met Saplan pour moi.
4: Nummer 3.
3: Op nummer 3, de Bee Gees met Night Fever.
4: Nummer 2.
3: Nummer 2, Substitute van Cloud.
0: En
4: nummer op 1.
3: Ja, we kunnen er ook niks aan doen. Een oude Jamaicaanse gospel. We kennen hem als reggae plaat, maar we kennen hem ook. En helaas vooral van Boney M. Rivers of Babylon.
0: En het begint met zeegeluiden. Geeft ons de gelegenheid om te zeggen dat dit de laatste plaat is van deze aflevering van dit programma Lijst en Brei. Volgende week zijn wij er weer. Bedankt voor het luisteren.
3: Lekker maar.
0: En tot dan.
3: Dag.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.

0: Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat een marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
2: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken, koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 3.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
5: Ja, en zo is het dan weer maandagavond. En 8 uur, dan weet u het wel, hè? Ja, Redder in de Noodshow. En ik ga vandaag beginnen met een tweeluik. En een tweeluik, twee afleveringen. En wat gaan we doen? Nou, ik ga terug naar het jaar 1973. En uit dat jaar ga ik 4 LP's draaien. Vandaag 2, volgende week 2. En dat zijn de Solo Beatles. Want 73 was een zeer productief jaar voor de afzonderlijke Beatles. Want zowel John, Paul, George en Ringo kwamen in dat jaar uit met een soloplaat. Vandaag begin ik met Paul en Ringo. En van Paul McCartney is dat natuurlijk Band on the Run. Hoewel ook Retro Speedway dit jaar

uitkwam. Of vergis ik me nou? Nou, weet ik niet meer. Volgens mij wel. Die kwam ook dit jaar uit, maar ik heb gekozen voor Band on the Run. En van Ringo kwam het fantastische soloalbum. Een van zijn beste soloplaten, vind ik. Waar overigens alle vier de Beatles op meededen. Dat is nog het leukste van alles. En die twee gaan we dus draaien vanavond. En voor de rest zien we het wel. Ik ga het niet afmixen met hitjes. We gaan gewoon lekker die twee platen draaien. En als ik tijd over heb, dan komen er nog wat hitjes. Maar ik vond het zo wel leuk om te doen. En we beginnen natuurlijk. En mijn stoel kraakt, maar dat is niet zo erg. We beginnen met Band on the Run. Met de titelsong.

Ja, verband. Een mooie plaats. Band on the Run, Paul McCartney. Vierde solo LP. Het begon natuurlijk met McCartney. Dat project wat hij thuis opgenomen heeft. Daarna kwam Ram. Daarna kwam Wings Wildlife. En daarna kwam volgens mij Red Rose Speedway. En daarna kwam Band on the Run. Dus de vijfde alweer. En wordt over het algemeen beschouwd als zijn beste plaat. Zijn beste soloplaat. Het frappante van het hele geval is dat zijn band... Twee van zijn muzikanten die mee zouden spelen... een dag voor de opname zeiden van de groeten. We gaan. Want Paul McCartney wilde deze opnames in Afrika opnemen. En die bandleden zagen dat helemaal niet zitten. Dus... Maar goed, daar zit nog een heel verhaal aan vast. Dat zal ik in de loop van de uitzending nog wel even vertellen. Hoe dat in elkaar stak. Maar in ieder geval, ze gingen met z'n drieën naar Nigeria toe. En Linda, Danny Lane en Paul McCartney. En met z'n drieën hebben ze dus ook die hele plaat gemaakt. En Geoff Emerick natuurlijk, zijn vaste technicus. Die was er natuurlijk ook bij. Goed. Maar nogmaals, ik ga dat in de loop van dit programma nog wel wat meer over vertellen. Want er zit wel nog wel een best verhaal aan vast. Volgende plaats is die van Ringo. En ik zei het al, het is een van zijn beste soloplaten, vind ik persoonlijk. En het leuke is dat de Beatles hier eigenlijk met z'n vieren bij elkaar zijn. Hoewel ze nooit op hetzelfde moment in de studio waren. Maar ze hebben wel allemaal aan deze plaat meegewerkt. Zowel John Lennon als Paul McCartney als George Harrison zijn op deze plaat aanwezig. De eerste... openingstrack is een compositie van John Lennon. Er is ook een versie bekend waarin hij het zelf zingt. Maar het is dus uiteindelijk... schreef hij het voor Ringo. En dat nummer dat is getiteld I'm the Greatest.

typische Lennon-compositie, mag je wel stellen. En er is ook een versie bekend in alle bootleg-afdelingen en anthologies en dat soort dingen weer. Waarin Lennon het helemaal zelf zingt. Maar hij heeft het echt voor Ringo geschreven. En ja, het is typisch Lennon, hè. Beetje recalcitrant hier en daar. En leuke geluidseffecten. Duidelijke verwijzing naar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Waar Lennon achteraf helemaal niet zoveel mee had. Maar toch een duidelijke verwijzing daarnaar. Het album is geproduceerd door Richard Perry. Maar ik zei het al, er zijn heel veel verschillende mensen die eraan meegewerkt hebben. Waaronder de drie andere Beatles naast Ringo. Dus dat gaan we allemaal horen de komende twee uur. Terug naar Band on the Run. Een nummer wat ik persoonlijk altijd vreselijk lekker vind. Ik heb ook heel vaak mijn eigen optredens met dit nummer geopend. Gewoon omdat ik het een heerlijk nummer vind. Ook om te zingen. Fantastisch stuk. En dat is getiteld Jets.

Omdat natuurlijk die bandleden van hem wegliepen allemaal. Geen zin hadden om naar Afrika toe te gaan. Heeft Paul McCartney eigenlijk samen met Danny Lane alle instrumenten zelf gespeeld. Paul drumt en bast en speelt solo gitaar. Danny doet ook gitaren. Nou, Linda deed hier en daar wat keyboards. En zong natuurlijk background vocals. Maar ze hebben het in ieder geval het hele album dus met z'n drietjes volgespeeld. En het was er bijna ook niet geweest. Want Paul McCartney, ik zei het al, ze waren in Nigeria, in Lagos. Daar stond een of andere totaal primitieve EMI-studio die eigenlijk nog nauwelijks functioneerde. Dus een beetje met draadjes aan elkaar knopen is het opgenomen. En Paul McCartney en zijn vrouw werden ook nog een keer op straat aangevallen. En toen werd hetgene wat allemaal opgenomen was die dag, dat werd gestolen. Dus dat waren ze weer kwijt. Maar goed, in ieder geval, het album is er gekomen en het is een fantastisch album geworden. En we gaan nu naar Ringo Starr.

Hold on. Ja. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Nou, laat maar draaien dan. Sorry hoor. Foutje. Photograph. Ringo.

grote hit voor hem in 1974. Het album kwam eind 73 uit. Maar dit werd dus een grote hit voor Ringo in 1974. Stond vrij hoog in de Engelse top 100 op dat moment. Het nummer werd geschreven door Ringo en George Harrison zelf. En prachtig mooi. Daarvoor hoorde u Hold On. En dat was een beetje een misverstandje, want ik zat ergens anders te kijken naar een tracklist. Daar heet het Have You Seen My Baby? Maar op de hoes staat Hold On. Dus dat houden we dan maar in de gaten. En dat nummer werd geschreven door Randy Newman. En onder andere bekende mensen die daarop meespeelden was Mark Bolan speelde daarop mee van T-Rex. Vriendje van Ringo in de tijd. Natuurlijk de oude Beatles-vriend uit Hamburg, Klaus Voorman, die deed er onder andere ook op mee. En Jim Keltner. Goed, maar ik ga niet bij elk nummer dat vermelden, want het zijn heel veel verschillende muzikanten. Ik zal straks vertellen wie er allemaal meegedaan hebben, maar niet precies wie op welk nummer, want dan blijf ik praten. We gaan door met Paul McCartney van N Wings van het album Band on the Run. En dat heet Bluebirds. Later.

Ja, prachtig. Bluebirds. En mooi liedje van Band on the Run. En de saxofoonsolo in dit nummer werd gespeeld door Howie Casey. En we hadden net twee nummers van Ringo, dus ook twee nummers van Paul McCartney. Ja, we gaan gewoon door met dit album. Mrs. Vanderbilt.

Ja, door de critici en alles wat iets meer zijn, werd het toch wel beschouwd als het een van de beste soloplaten van Paul McCartney. Zeker uit die tijd. En het is ook een geweldige plaat. En ik zei al, of ik heb het dan nog niet gezegd, maar ik zeg het altijd even bij. Mocht je een tikje of een krasje of een dingetje horen, dat is logisch. Wij draaien in dit programma alles van vinyl. En ik weet wel dat er natuurlijk cd's zijn en online en wat dan ook. Nee, dit programma draait gewoon heel ouderwets. Gewoon het ouderwetse handwerk van vinyl. Ik heb hier in mijn huisstudio 3 grammofoon staan. Dus dat kan allemaal prachtig lukken. En ja, het zijn allemaal de originele platen. Deze albums zijn intussen ook al allebei zo'n 52, 53 jaar oud. Dus ja, dan komt er wel eens een tikje op. Dat kan niet anders. De volgende compositie is van George Harrison. En dat is dan natuurlijk weer Ringo Starr. Sunshine Life for Me. Met als ondertitel Sail Away Raymond.

vreselijk leuk nummer is dat. En ja, in de tijd van de Beatles werd George Harrison natuurlijk een beetje weggedrukt als componist door de heer McCartney en Lennon. En zijn composities kwamen natuurlijk niet zo erg aan bod. Maar toen de Beatles helemaal uit elkaar waren, toen barstte hij los en kwam hij met het ene na het andere padeltje. Een hele prachtige dubbel LP. Nou, het is eigenlijk een driedubbel LP, maar die derde LP met die jams kun je een beetje vergeten. Maar hij kwam natuurlijk met een fantastische LP, The All Things Must Pass. En ook in deze periode kwam hij weer met een fantastisch album, wat we al eens eerder gedraaid hebben, maar wat waarschijnlijk volgende week weer aan bod gaat komen. Living in a Material World. En daaruit bleek dat meneer Harrison toch best hele mooie liedjes kon schrijven. En dit was daar ook wel een heel groot voorbeeld van. Vreselijk leuk nummer. Sunshine Life for Me, Sail Away Raymond. En de volgende, en dat is gelijk het laatste nummer van de eerste kant. Ik moet nog even kijken hoe het allemaal uitkomt. Het laatste nummer van de eerste kant van Band on the Run. En hij wilde echt klinken als John Lennon. En dat is hem in dit nummer gelukt. Let Me Roll It.

Ja, een hele duidelijke vingerwijzing naar de sound die John Lennon altijd zo'n beetje placht na te streven. En ze waren op dat moment ook alweer on speaking terms, zoals dat heet. Ze hadden elkaar alweer ontmoet. Ze hadden ook alweer eens een beetje muziek gemaakt, stiekem. Maar dat weet niemand wat van. Dat was tijdens een opname. Dat ze elkaar toevallig tegenkomen, Harry Nilsson. En dus het was allemaal alweer een beetje... Ja, ze waren alweer een beetje vriendjes. Hij wilde met dit nummer denk ik gewoon een vingerwijzing als compliment aan John Lennon. Zoiets zal het ongetwijfeld geweest zijn. Daarmee zit de eerste kant van Ben om erop te gaan. Straks tweede uur gaan we pas naar de tweede. Want ik hou dat leuk. De tweede kant in het tweede uur. Maar we hebben er ook nog eentje van Ringo voor ons te goed. Een nummer van de heren Sherman. Geproduceerd in dit geval door Richard Perry, zoals trouwens de hele plaat. En dit nummer is getiteld Your 16.

nooit een groot zanger geweest, Ringo. Maar toch allemaal met dit soort liedjes kwam hij toch altijd gewoon lekker uit de verf. Niet al te moeilijk en gewoon lekker, lekkere swingende, leuke liedjes. You're 16 en niet te geloven, de man doet het nog steeds. Hè? Hij is 85, maar hij toert nog steeds, maakt nog steeds nieuwe platen. En blijft maar lekker bezig. Fantastisch, net als Paul McCartney natuurlijk ook nog steeds lekker bezig is. Goed, dat waren van beide platen de eerste kanten. En dat betekent dat ik nu nog even een beetje opvulling ga doen met The Fortunes. Als het lukt.

The Fortunes van een leuke plaat uit, met hits uit de 60s. En dat gebruik ik dan weer lekker als opvullertje voor dit eind van dit uur. Ik ga er nog eentje doen en dan zit de tijd erop wat het eerste uur betreft. En die is van David Garrick.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtszaak.

0: Frankrijk zijn twee kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
1: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call?
4: Zo, en daar gaat hij dan weer. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Tweede uur van deze Redder in de Noodshow. Op deze prachtige maandag, waarop het gelukkig niet meer zo warm was als het afgelopen weekend. Daar zijn we dan wel weer blij mee. Goed, wat hebben we vandaag? Nou, dat weet u natuurlijk al. We hebben Ringo Starr en we hebben Paul McCartney. En de twee fantastische solo albums. En het gaat om Band on the Run en het gaat om Ringo. Nou, van Band on the Run gaan we beginnen. En het eerste nummer, dat is getiteld Mamounia.

liefjes. Sorry. Ja, dat loopt bijna achter elkaar door. Dat kan natuurlijk niet. Maar goed, dan weet je ook gelijk dat we alles van vinyl draaien. En dat kan gewoon hier. Ja, het meest imperfecte radioprogramma van Eimond 360. Dan luistert u nu naar. En dit was Mammonia van het album Band on the Run van Paul McCartney. En we gaan door met het album Ringo. Een fantastische soloplaat, vind ik het echt. Ik vind het echt een fantastisch album nog steeds. Er staan alleen maar leuke en goede nummers op. En ondanks dat Ringo helemaal niet zo'n groot zanger is, is het toch echt, klinkt het allemaal zeer gedegen en mooi. Volgende nummer is een compositie van Vinnie Poncia. Samen geschreven met Ringo. En dat is dus getiteld My Oh My.

heerlijk. En het swingt. En je kan wel merken dat iedereen gewoon zin had om Ringo een beetje bij te staan om deze fantastische LP af te leveren. Oh My My, een liedje van Vinnie Poncia samen met Ringo Starr geschreven. En dan gaan we terug naar Band on the Run. Dan moet ik even opletten, want het zijn twee nummers. Dus ik moet even opletten met de start. Maar dat komt allemaal goed. No Words, het volgende liedje.

Weet je wat het leuke van dit programma is? Als je zo weer bezig bent, dan herontdek je platen weer. Ik denk dat het toch een groot aantal jaren geleden is dat ik deze LP uit de kast gehaald heb. En nu is hij er weer. En als ik hem dan weer beluister, denk ik van, hè, wat een heerlijke plaat was het toch. Band on the Run, en het nummer dat was getiteld No Words. En datzelfde geldt eigenlijk voor het album Ringo. Want ja, ik heb het al een paar keer, ik vind het nog steeds zijn allerbeste soloplaat die hij ooit gemaakt heeft. Ook natuurlijk met door de medewerking van de muzikanten eraan. Dat ga ik u zo nog even vertellen wie dat waren. Maar we gaan eerst nog een nummer draaien. Een compositie van de heer Star zelf, de heer Starsky zelf. En dat nummer dat heet Step Lightly.

Dead Lightly. Lekker. Beetje country-achtig. En kenners van Ringo die weten dat hij daar een best wel een liefhebber van was. Nou, daar gaan we. Even kijken hoe ik dat het handigste kan doen. Zo dus. Nou, Ringo Starr. Uiteraard lead vocals, drums en percussie. George Harrison, elektrische en akoestische gitaren. Vinnie Poncia, ook gitaren op alle mogelijke manieren. Jim Calvert, ook akoestische gitaar. Robbie Robertson, die van de band, weet je wel. Die deed ook elektrische gitaren. Dan Steve Cropper, de bekende van Booker T en de MG's. En begeleider van Otis Redding en dat soort dingen. Deed ook een elektrische gitaar. Mark Bolan van T-Rex was er ook bij aanwezig bij opnames. Klaus Voorman, de oude vriend uit Hamburg van de Beatles. Speelde basgitaar op alle tracks. Paul McCartney, nou die deed een heleboel. Die speelde kazoo solo, vocal track, piano, synthesizers, fluit en string arrangements, backing vocals. Dan hadden we ook nog Linda McCartney, die deed ook nog backing vocals mee. John Lennon speelde piano op dat nummer I'm the Greatest natuurlijk. Billy Preston deed ook nog mee, met name op orgel. En dan de volledige band. Garth Hudson met Leon Helm, Rick Danko en dan ook nog James Booker op piano. Dan hadden we ook nog Nicky Hopkins, die speelde ook nog piano. Tom Hensley, ook piano. Dan Gary Wright deed ook iets op een piano. Dan Jim Keltner was Ringo's collega op de drums. Milt Holland deed percussions. Lon en Derek van Eaton, ook percussie-instrumenten. Dan Tom Scott speelde de horns en had ook de arrangementen daarvan. Chuck Findley deed ook blazers. Bobby Keys, ook bekend natuurlijk. En dan hadden we ook nog David Bromberg, die speelde banjo en fiddle. Harry Nilsson was ook nog aanwezig. Martha Reeves van de Vandellas deed backing vocals. Mary Clayton, die we onder andere heel goed kenden van Gimme Shelter van de Stones, deed ook mee. En Richard Perry, deed ook mee aan backing vocals. Kortom, een hele imposante lijst aan muzikanten die allemaal meededen om dit album voor Ringo een groot succes te maken. En dat is gelukt. Picasso's Last Words, Drink to Me, Paul McCartney. Ja, komt u maar hoor. Doe maar.

Picasso's Last Words, Drink to Me. En, maar ja, met een beetje terugblikken naar wat andere nummers, zoals Mrs. Vanderbilt en Jet, werd het toch weer even, was het wel een heel apart nummer. Ook waarschijnlijk nog met de stem van Picasso erin. Dus heel erg leuk. Drink to Me. Nee, Picasso's Last Word. En dan tussen haakjes, Drink to Me. We blijven even een beetje bij Paul McCartney. We gaan wel terug naar het album van Ringo. Maar zoals ik al eerder zei, alle andere Beatles hebben een track aangedragen voor dit album. Dus ze waren eigenlijk gewoon weer, zij het op verschillende tijdstippen, met z'n vieren bij elkaar. En het volgende liedje wat wij gaan draaien, dat is een compositie van Paul McCartney. En zo klinkt het dan ook precies. Met Linda op backing vocals en zo. Nummer 8, 6 o'clock.

Ja, je zou bijna zeggen, typisch McCartney-arrangementje. Gewoon lekker veel erin, heel veel aparte dingetjes. Leuke synthesizer-soundjes. En ja, gewoon lekker. Six O'Clock, dat was de titel van dit werkje. Geschreven dus en gearrangeerd door Paul McCartney. En we blijven weer bij Paul natuurlijk, want dan gaan wij nu naar het laatste nummer van Band on the Run. En dat nummer is een toekomstvoorspelling, zou je kunnen zeggen. Dus getiteld 1985. Paul McCartney en Wings. Komt er maar.

Nou, dat was dan overduidelijk het laatste nummer van deze plaat. En dat is typisch McCartney, die altijd zijn albums met een spectaculair en veel spektakel eindigt. Zo ook met zijn nieuwe album Boys in Dungeon Lane. Was dat ook weer zo, dat slotnummer. Echt, daar trekt hij gewoon weer even alle registers open. En dat deed hij toen de tijd met dit album natuurlijk ook al. Band on the Run, nog steeds gezien als een van zijn beste soloplaten ever. Ja, daar kun je over van mening verschillen. Volgens de zogenaamde critici was hij dat. En het was eigenlijk ook de periode dat men McCartney weer een beetje serieus begon te nemen. Na een periode waarin ze hem eigenlijk alleen maar aan het bashen waren. En John Lennon was alles en McCartney dat was niks. Maar goed, hij revancheerde zich dus met deze plaat buitengewoon goed. En zelfs John Lennon gaf toe dat het een fantastische plaat was. Ja, zo is het ook nog eens een keer. Goed, ik heb van Ringo nog twee nummers over. En die gaan we dus nu lekker draaien. De eerste is Devil Woman.

Devil Woman. En dat was een compositie van Ringo Starr. Samen met Vinnie Poncia. Eventjes een ander dingetje ertussendoor. En dan hebben we straks nog één track van dit album van Ringo Starr. En die ene track die we ertussendoor draaien is van Chris Andrews. Ja, ook gezellig. Pretty Belinda.

Ja, de plaat is erop. Dus ja, dan moet je gewoon improviseren. We hebben nog één nummer van Ringo Starr. Van dat album Ringo uit 1973. En dus de laatste. En die is geschreven door niemand minder dan George Harrison. Samen met hun voormalige roadmanager Mel Evans. Mel Evans, moet je eigenlijk zeggen. Maar goed, dat is wel leuk. En het nummer dat heet You and Me, Babe. Hier is Ringo nog één keer. Komt u maar.

Nou, keurige jongen toch, die Ringo, hè? Bedankt even iedereen netjes voor zijn plaat. For making this piece of plastic. Nou ja, het is vinyl, Ringo. Maar goed, maakt niet uit. Het was een lekker nummer. It Ain't Me, Babe. Het nummer dat was geschreven door George Harrison en Mel Evans, de road manager van de Beatles, in de tijd die ze zelfs vanaf het begin heeft bijgestaan. Ja. Nou, eens even kijken, nog wat tijd over. Dus ik heb hier nog een verzamel-LP liggen. Dus daar pak ik dan nog maar een trekje vanaf. Dat is altijd gezellig, nietwaar? Jawel, altijd leuk. Billy Joe Royal en Down in the Boondocks.

0: En ik ga intussen afscheid van u nemen. Ik ga u vertellen dat dit hem was. Dat is de noodshow voor deze week. En ik hoop dat u er een beetje van genoten hebt. Volgende week ben ik er weer met dit programma. En dan hebben we het over John Lennon en George Harrison. Ook weer twee prachtige soloplaten uit 73. Doen we volgende week voor u nog eentje. En dat is een eentje van de Honeycombs. En dat heet Have I the Right to Kiss You. En ik zou zeggen, maak er een fijne week van. En vergeet niet, morgenavond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
3: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
2: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg. En ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag

0: En leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360, de nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen, luister je voortaan via 105.4.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Rock Show. En met de lange zomeravonden in het vooruitzicht heb ik vanavond gekozen voor een aantal ballads. Heerlijk om naar te luisteren in uw tuin of bij uw tent, bij de caravan of waar u zich ook maar bevindt. We gaan van start met Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing.

Het volgende nummer, If, is afkomstig van het album Black Sabbath, Masters of Reality. Het is een schitterende ballad en die heet Solitude.

Ja, en voor degene die denken van, dat was Ozzy niet. Het was echt Ozzy wel. Een beetje anders dan wat we eigenlijk van hem gewend zijn. Een hele andere stijl van zingen. Maar het was echt wel Ozzy. Goed, we gaan verder met Evanescence. En daarvan gaan we luisteren naar het prachtige Lithium.

Ja, het fantastische stemgeluid van Amy Lee. En we gaan door met Foreigner. I want to know what love is.

Ja, een van de ultieme ballads. En deze was van Foreigner. De volgende is van Halloween. Nee, niet met een A, met een E. Ze komen uit Duitsland en hebben al heel wat geweldige albums op hun naam staan. Dit nummer is denk ik wel een van mijn favorieten van deze band. En dat is If I Could Fly.

Ja, er is een langere versie. En dit was de single edit. We gaan door met Camelot. En niet zomaar een nummer, maar dat doen ze samen met niemand minder dan Simone Simons. Hier is The Haunting.

Ja, dit schitterende nummer is gebaseerd eigenlijk een beetje op het verhaal van Faust. En over zijn verloren liefde. We gaan verder met, denk ik, toch wel een van de grote bands die ooit ergens begin jaren 80 ontstond. En dat is Megadeth. En van hun gaan we luisteren naar A Tout Le Monde.

één van de Big Four. En de volgende is ook geen kleintje. Een band die wereldwijd heel erg veel fans heeft. Maakt niet uit in welke bezetting. De huidige bezetting heeft een enorme schare fans. Maar dat had deze ook. Ik heb het over Nightwish. En dit is de Tarja uit de Tarja periode. We gaan luisteren naar Nemo.

Ja, het fantastische Nemo. De volgende band is Stream of Passion. En het nummer heet Nostalgia.

Over Stream of Passion kan ik nog wel heel kort even iets vertellen. De band is ooit opgericht door Arjen Lucassen, de grondlegger van Arjen. En de zangeres hiervan is Marcella Bovio. Een zangeres, een geweldige zangeres overigens, die heel veel samenwerkt met Arjen Lucassen. En heel vaak te horen is op zijn vele projecten. Schitterende zangeres. Het volgende nummer is van Within Temptation. Afkomstig van het album Black Symphony is hier. Somewhere, samen met Anneke van Giersbergen.

En terwijl we nog even naar het applaus, zeer verdiende applaus, luisteren. Ga ik toch nog weer even verder. Deep Purple bracht zo uit mijn blote hoofd ergens begin jaren 70 een album uit. En in die periode was Ian Gillan eigenlijk al weg bij de band. En het gaat om het album Stormbringer. En de zanger op dit album is David Coverdale. En van dat album gaan we luisteren naar, vind ik persoonlijk, een schitterend nummer. En dat heet Soldier of Fortune.

Ja, het prachtige Soldier of Fortune. En mocht u trouwens even een dingetje van huishoudelijk aard, mocht u tijdens de uitzending van dit programma af en toe wat bijgeluiden horen, zoals voorbij razende brommers en wat iets meer zijn, dat kan kloppen. Het was bloedje heet hier in onze huisstudio. Dus we hebben even alle ramen open. Ja. En ja, dan krijg je dat soort buitengeluiden. En, konden we nu even niet voorkomen. We hebben de afgelopen paar dagen al genoeg lopen zweten. Dus vonden het eigenlijk wel welletjes. Goed. Ik geloof dat we er bijna doorheen zijn. Ik heb nog een heel mooi toepasselijk werkje. En dat is een instrumentaal werkje. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En graag tot een volgende. Doe rustig aan. Het is per slotte zomer. En ja, de Spanjaarden geven altijd het goede voorbeeld door te zeggen van mañana. Oftewel, het hoeft allemaal niet zo snel in de zomer. En zeker niet als het zo warm is. Kalm aan. Drink wat extra en ik zou zeggen graag tot ziens. We gaan eruit met Vivaldi Summer.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Al Degens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martin.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd.

0: Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. De wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela...